0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Life.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al enkele brandhaarden ontstaan, maar nu breidt het vuur zich uitzonderlijk snel uit. Blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk worden nu ingezet nabij Parijs. Verschillende snelwegen zijn er ook afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Ook in Frankrijk is het nog altijd bijzonder warm. In 37 departementen geldt vandaag code rood. In Spanje is een 13e slachtoffer overleden na de zware natuurbranden in het zuiden van het land. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Zij zijn sinds donderdag vermist. Stijn Verkruijsen is ter plaatse.
2: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En dan zou de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
1: Ook in Maasmechelen in Limburg is vannacht een natuurbrand uitgebroken op de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De omvang van de brand is nog niet helemaal duidelijk. De brandweer is ter plaatse. En bij een brand in een bar in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen omgekomen. Er vielen ook ruim 20 zwaar gewonden. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Sport Jannik Sinner heeft opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
1: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In een bar in Bangkok vallen veel doden bij een brand. In Nederland wordt gewaarschuwd voor een watertekort. En Jannik Sinner wint opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon. Bij een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 27 mensen omgekomen. Er vielen ook meer dan 60 gewonden en ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. Veerle de Vos, wat is daar precies gebeurd?
2: Wel, er is nog heel veel onduidelijk, maar op beelden op sociale media is te zien hoe zwarte rook door deuren en ramen naar buiten komt, meteen daarna gevolgd door een enorme steekvlam en schreeuwen de mensen die proberen te ontsnappen aan de vlammen. Volgens getuigen was de nooduitgang aan de achterkant van het gebouw versperd met bierbakken en een tafel. En veel mensen zijn dan naar de toiletten gelopen waar ze niet meer wegraakten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand vond plaats in een wijk in het noorden van Bangkok, vlakbij een populaire weekendmarkt. Of er buitenlandse toeristen bij de slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. 10 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om 9 Thai en 1 inwoner uit Laos.
1: Dankjewel, Veerle. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is een 13e slachtoffer overleden. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Beide doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen, want zij zijn sinds donderdag vermist. En in Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar nu breidt het vuur zich snel uit. Blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk worden nu ingezet nabij Parijs. Verschillende snelwegen zijn afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Ook in Frankrijk is het nog altijd bijzonder warm. In 37 departementen geldt vandaag code rood. En in Maasmechelen is vannacht een natuurbrand uitgebroken op de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die brand daar is. De brandweer is wel ter plaatse. In Nederland waarschuwt Rijkswaterstaat voor een dreigend watertekort. De lage waterstanden die ze nu zien komen doorgaans maar 1 keer om de 20 jaar voor. De situatie is heel uitzonderlijk voor begin juli, zegt Harold van Waveren van de Coördinatiecommissie Waterverdeling.
3: Dreigend watertekort betekent eigenlijk dat wij kijken naar onze watersystemen en zien dat er een situatie aan zit te komen dat er misschien wel een keer minder water beschikbaar zou kunnen zijn dan er vraag is naar water. Daar zitten we nu nog niet, daarom de term dreigend watertekort. Maar sinds de afgelopen 10 dagen heeft het inderdaad weinig geregend. De afvoer van de rivieren, bijvoorbeeld van de Rijn, is ook nog naar beneden gegaan. En betekent dus feitelijk dat zo'n situatie van feitelijk watertekort wel steeds dichterbij komt.
1: Ook in ons land worden er preventieve maatregelen genomen om de gevolgen van de droogte in te perken. Zoals een oppompverbod op verschillende plaatsen. In Vlaanderen komen er 7 overkophuizen bij, onder meer in Mol en Herend. Overkophuizen zijn plekken waar jongeren tussen de 12 en 25 jaar informeel terecht kunnen wanneer ze met problemen zitten. Minister van Welzijn Caroline Genee wil zo vermijden dat die jongeren in de jeugdhulp terechtkomen.
4: Er zijn er vandaag 53, we gaan naar 60. Dus elke eerste lijnzone in Vlaanderen zal een overkophuis hebben. En we gaan ook wel echt bekendheid vergroten. We willen dat elke jongere weet dat hij terecht kan in een overkophuis voor een luisterend oor, voor een babbeltje of ook voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld psychologische hulp als dat nodig is.
1: De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran voor te verzwakken en de aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Minstens 1 Iraniër zou bij de aanvallen omgekomen zijn. Als vergelding heeft Iran dan weer aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Sport Jannik Sinner heeft opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in de finale in 4 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
0: Jannik Sinner heeft zijn vijfde Grand Slam te pakken. Hij wint voor het tweede jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste twee sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de tweede set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. Twee keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
1: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. We begonnen met een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Er zijn zeker 27 mensen bij omgekomen. En er zijn ook tientallen gewonden gevallen. Of beide slachtoffers ook toeristen zijn, is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Kaaitheater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. Espresso met Greet Samien.
6: Goedemorgen. Ik hoop dat u een goed weekend had. We beginnen aan een nieuwe zomerse week hier op Clara. En ik ben blij dat u er ook al bent nu. Welkom bij Espresso.

Gidon Kremer en Marta Argerich in de 7e sonate voor viool en piano van Ludwig van Beethoven. Straks gaan we weer op zoek naar hidden gems in eigen land. Eerst nog even wat schaduw opzoeken nu in dit lied van Michel Lambert. Le repos, l'ombre, le silence. Rust, schaduw en stilte.

0: De verteller vertrouwt zijn liefdesverdriet toe aan de natuur. Le repos, l'ombre et le silence van Michel Lambert. Met tenor Stefan van Dijk.
1: Hidden Gems.
0: Heeft u onze kaart op VRT Max al gedownload? Want wij gaan heel de zomer op zoek naar de mooiste plekken hier in eigen land. Uw Hidden Gems dicht bij huis. Er staan al heel wat mooie tips op de kaart, maar er mogen er nog heel wat bij. En wij geven ook onze Hidden Gems prijs. En net voor Clara de Dekker op vakantie vertrok, tipte ze nog deze plek in Brussel.
2: Mijn Hidden Gem is het Onze Lieve Vrouw van Lourdes Domein, of in de volksmond wel beter bekend als het Grotteke van Jette. Ja, hoe ik die plek ontdekt heb, dat is vooral dankzij mijn vader en vooral dankzij mijn grootouders, mijn Mémé en Pépé. Mijn Pépé heb ik jammer genoeg nooit gekend, maar zij woonde eigenlijk naast dat grotteke. Je hebt het grotteke, je hebt dan ook een kapel en je had daarnaast, en je hebt die winkel volgens mij ook nog altijd, een winkel waar allemaal godsdienstige voorwerpen worden verkocht, dus beeldjes, kaarsen. En die winkel die werd opengehouden door mijn grootouders. En die woonde daar ook, dus mijn vader is daar ook opgegroeid. Mijn Mémé, ik zeg altijd, was zo'n soort van concierge van die kerk, van de kapel. Zij onderhield ook die grot, dus die was daar altijd druk in de weer. Mijn PP was organist, dus dat was wel echt de wereld waar die in zaten. En mijn vader is daar dus opgegroeid. En ik als klein meisje, ik heb mijn Mémé gelukkig toch een paar jaar mogen kennen. Ik ging daar dan logeren en dan mocht ik ook mee de kerk gaan afsluiten. En dan mocht ik zo ook in de bichtstoel gaan zitten. Ik aan de ene kant, mijn Mémé aan de andere. En dan vroeg die mij altijd daar, en wat wilde eten? Ik weet niet meer waarom, maar dat is echt zo'n herinnering. Dan vroeg die mij wat ik wilde eten en ik zei altijd een boterham met choco. Ik ben daar ondertussen nog een paar keer geweest. Ja, dat heeft iets heel magisch. Ook als je nu niet gelovig bent, dat doet er eigenlijk niet toe. Je kan daar echt tot rust komen. Vooral ook omdat het contrast zo groot is. Het is zo een woonwijk waar je dan plots in Lourdes belandt. Ook je hebt dan zo Ave Maria, dat dan geschreven is in van die flashy, ja, blauwe neonletters. Ook dat is zoiets heel bevreemdend. Je kan daar dan ook een beetje wandelen. En ik zeg het, echt tot rust komen. Dus het is een plek die ik aan iedereen kan aanraden. Een echt mirakel gaat er misschien niet gebeuren. Maria is er nog nooit verschenen. Maar je kan er wel andere dingen vinden, denk ik.
0: Dat klinkt inderdaad als een magische plek. Clara over haar favoriete plek. Het Onze Lieve Vrouw van Lourdes Domein, of het Grotteke van Jette. Die staat dus gepind op onze kaart met Hidden Gems, die nu op VRT Max staat. En ik ben ook nog steeds heel benieuwd naar uw tip. Welke plek dicht bij huis is de moeite om deze zomer te gaan ontdekken? Laat het zeker weten op VRT Max, dan krijgt hij ook een mooi plekje op onze kaart.

Bill Frisell speelde een eigen nummer, Pretty Stars. En tot aan het nieuws is dit nog een deel uit het Concerto voor Viool, Cello en Orkest van Johannes Brahms.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

0: Violist Gil Shaham en Celestien Wang samen met de Berliner Philharmoniker en Claudio Abbado in dat concerto voor viool, cello en orkest van Johannes Brahms. Het is 7:30. Dag Gert.
1: Goedemorgen Greet.
0: Gert, een brand in Bangkok kost veel mensen het leven.
1: Ja, 27 mensen in elk geval. De brand was uitgebroken in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Volgens getuigen was de nooduitgang versperd en zijn veel klanten dus niet meer buiten geraakt. Of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn, is nog niet bekend. In Frankrijk woedt dan weer een zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. 800 hectare zijn al in vlammen opgegaan. Enkele honderden mensen die in de buurt van het bos wonen zijn geëvacueerd. De brandweer krijgt steun van blusvliegtuigen die normaal in het zuiden van Frankrijk worden ingezet. En Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam titel tennis binnen. De Italiaan won net als vorig jaar het toernooi van Wimbledon. Sinner haalde het in de finale in 4 sets van Alexander Zverev. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Jeroen van Horenbeek over het conflict tussen de VS en Iran. Voor Trump lijkt er stilaan geen goede kant meer te zitten aan zijn lichtzinnige oorlogsverklaring tegen de Ayatollahs. Elke keer dat hij met nog meer geweld dreigt, klinken zijn woorden weer een beetje holler. Maar leedvermaak met het falen van de Amerikaanse president is makkelijk, maar misplaatst. Want de Europese energievoorziening is afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen. En zo dreigt een schemeroorlog in Iran onze economie nog maandenlang te ondermijnen. Het wegenvignet beroert de Vlaming, merkt Isolde van den Einde op in het laatste nieuws. Vooral chauffeurs van elektrische wagens vinden het allemaal oneerlijk. Intussen is het maatschappelijk debat over de kilometerheffing compleet stilgevallen. Het betekent dat velen zich hebben neergelegd bij de files en de kostprijs ervan. En dat kan en mag een land als België zich niet veroorloven. In België betaalt de werkende burger zich blauw aan de fiscus. En toch is de belastingen verlagen nu geen goed idee, vindt Hannes Heindriks in het Nieuwsblad. Ons land heeft de hoogste belastingen op arbeid en toch het grootste begrotingstekort. Dan zit er echt iets fundamenteels verkeerd. Maar toch kan de oplossing er niet uit bestaan om het tekort nog verder uit te diepen om helikoptergeld uit te delen. We gaan op vakantie in steeds brandbaarder gebied en daar houden we beter rekening mee, stelt Lievin Sioen dan weer in de Standaard. Met de natuurbrand rond het Spaanse dorp Bedar in het achterhoofd. Bosbranden zijn in het zuiden het nieuwe normaal, maar wie checkt op voorhand wat te doen wanneer het mooie landschap rond het hotel of het vakantiehuis ontvlamt? De klimaatrampen volgen zich steeds sneller op dan dat het besef indaalt hoe dodelijk ze aan het worden zijn. Het lijkt erop alsof het niet helemaal tot iedereen is doorgedrongen, maar de vorige hittegolf veroorzaakte in ons land een oversterfte van ruim 1700 mensen, besluit Chris van Marsnille tot slot in de Gazet van Antwerpen. Kun je je voorstellen dat in korte tijd zoveel mensen om een andere reden om het leven zouden komen? Dat zou leiden tot grote verontwaardiging en draconische maatregelen. Beide zijn er nu niet. En dat aan het begin van een week met opnieuw zeer warm weer. Het is maandag 13 juli en dat waren de krantencommentaren.

Al is de zon al even op. Dit was A Song Before Sunrise van Frederick Delius. Door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van David Lloyd Jones. Maar er schuiven donkere wolken voor die zon in de nu volgende aria uit Artaxerxe van Johann Adolf Hasse. De hemel verduistert en de zon verbleekt. Pallido il sole.

Pálido el Sole, een aria vol vroeging uit Arta Cerce van Johann Adolf Hasse. En dat was contratenor Andrea Scholl samen met die Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington. Espresso.

Infancia van Egberto Gismonti met de gitaarbroers Sergio en Odair Assad. En dit komt uit een keuze van Clara van begin april. Een nieuw album van pianist Boris Gilberg, die een beetje gezond verslaafd is volgens mij aan de muziek van Sergei Rachmaninoff. Want dit is al zijn zesde Rachmaninoff-album. En deze keer heeft hij hier de allervroegste jeugdwerken van Rachmaninoff verzameld. Zoals deze wals.

Het mogen dan wel jeugdwerkjes zijn van Sergei Rachmaninov. Sommige schreef hij toen hij amper 14 was. Maar pianist Boris Gilbert die geeft er de juiste diepte aan. Dit was de wals uit Rachmaninov's Morceau de Salon. Een keuze van Clara van vorig seizoen. We gaan straks nog wat verkoeling zoeken in het MUCA in Antwerpen. Daar loopt nu de eerste grote overzichtstentoonstelling in België, die volledig gewijd is aan de Franse avant-garde kunstenares Nicolas Elle. Niet erg als u nog nooit van haar gehoord hebt, ik ook niet, maar u zult haar werk straks wat beter leren kennen.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op enkele tientallen kilometers van Parijs woedt een zware natuurbrand. Een brand in een bar in Bangkok in Thailand kost aan bijna 30 mensen het leven. Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden en Jannik Sinner wint opnieuw het tennistoernooi van Wimbledon. In Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Parijs. Tientallen huizen zijn al geëvacueerd. Volgens correspondent Frank Renaud verspreidt het vuur zich razendsnel.
1: In een paar uur is de oppervlakte van verbrande grond daar verdubbeld vannacht. Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide rijrichtingen afgesloten. Treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, er worden blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
0: Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is een 13e slachtoffer overleden. Een Britse vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Zij zijn sinds donderdag vermist. In Schaarbeek in Brussel is een grote brand in een appartementsgebouw onder controle. Het vuur brak vannacht uit in 1 van de 11 appartementen. Een 30-tal bewoners moest tijdelijk hun woning verlaten. Het wassalon op het gelijkvloers is volledig verwoest. Gewonden zijn er niet, maar de schade is wel groot, vertelt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
2: Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in een enorm groot wassalon, waarvan een gedeelte in het achtergebouw in brand stond. 11 appartementen die zijn geëvacueerd geweest. Een 30-tal bewoners werd opgevangen op straat, gezien de temperatuur was dat te doen. En gelukkig zijn er geen gekwetsten te betreuren.
0: Bij een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 27 mensen omgekomen. En er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn er erg aan toe. Veerle de Vos, wat is daar precies gebeurd?
3: Wel, er is nog heel veel onduidelijk, maar op beelden op sociale media is te zien hoe zwarte rook door deuren en ramen naar buiten komt. En meteen daarna gevolgd door een enorme steekvlam en schreeuwen de mensen die proberen ontsnappen aan de vlammen. Volgens getuigen was de nooduitgang aan de achterkant van het gebouw versperd met bierbakken en een tafel. En veel mensen zijn dan naar de toiletten gelopen waar ze niet meer wegraakten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand vond plaats in een wijk in het noorden van Bangkok, vlakbij een populaire weekendmarkt. Of er buitenlandse toeristen bij de slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. 10 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om 9 Thai en 1 inwoner uit Laos.
0: Jawel, Veerle. In Vlaanderen komen er 7 overkophuizen bij, onder meer in Mol en Herend. Overkophuizen zijn plekken waar jongeren tussen de 12 en 25 informeel terecht kunnen als ze met vragen zitten. En dat moet voorkomen dat ze in de jeugdhulp terechtkomen. Koen Albrechts is coördinator van de overkophuizen in Limburg.
4: Jongeren komen vooral voor zich te amuseren, samen een fijne tijd te hebben, activiteiten, daaraan deel te nemen. En heel laagdrempelig kunnen ze dan, indien ze met iets zitten, direct bij de hulpverlener. Jongeren komen vaak snuffelen bij onze medewerker. Die komen eens kijken van wie is dat hier. Is die te vertrouwen? En vanuit die vertrouwensband stellen ze dan een vraag. Het zijn vaak heel kleine vragen, maar als ze, hebben ze ook vaak grotere problemen waar ze dan terecht kunnen bij de hulpverlener.
0: De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van Jurassic Park en The Piano. Alain de Korte.
5: Sam Neill was in eigen land al jaren een bekend acteur. In de jaren 80 was er dan een internationale doorbraak. Met rollen in de televisieserie Ivanhoe onder meer. En vooral in films als A Cry in the Dark aan de zijde van Meryl Streep. En Dead Calm naast Nicole Kidman. Nog meer rollen, onder meer in Hollywood, bleven dan ook niet uit.
6: It's a dinosaur.
5: Uh-huh. Jurassic Park in 1993 van regisseur Steven Spielberg. Misschien wel zijn meest bekende rol als paleontoloog Alan Grant. Ook zijn landgenote Jane Campion wist hem dat jaar te vinden voor een glansrol in de Oscar-winnende film The Piano. Een film die ook voor zijn muziek wereldbekend werd. Sam Neill speelde uiteindelijk nog in tientallen films en televisieseries mee, zoals The Horse Whisperer, Molokai, The Story of Father Damien, The Tudors en ook Peaky Blinders.
0: Sport Jannik Sinner heeft net als vorig jaar het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning, zijn 5e Grand Slam titel en ook met het hoge niveau van de finale.
6: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
0: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland. Aan zee kan het krachtig waaien en halen we 23 graden. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. En tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. We begonnen met een zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau op enkele tientallen kilometers van Parijs. 1000 hectare bos zijn al getroffen, tientallen woningen ontruimd. Meer op vrtnieuws.be.
7: Blijf verwonderd.
8: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem. Een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.

De ouverture van Jacques Offenbach tout zijn opérette Les Fées du Rhin. Dat waren Les Musiciens du Louvre onder leiding van Marc Minkowski. Dadelijk trekken we naar het MUCA in Antwerpen. Maar eerst nog even à l'aise nu met dit nummer van Charles Trenet.

0: Douce France met tenor Benjamin Bernheim. Espresso. When the earth turned the other way. Toen de aarde de andere kant opdraaide. Dat is de titel van een tentoonstelling met het werk van de Franse kunstenares Nicolas L. Die momenteel te zien is in het MUCA in Antwerpen. Goedemorgen, Anoush Urbanke.
1: Goedemorgen.
0: Je bent onderzoekster bij het MUCA en je hebt naar aanleiding van die tentoonstelling over Nicolas L. onderzoek naar haar gedaan in het archief van het MUCA. Nicolas L., is het gek dat ik haar naam niet ken?
1: Nee, dat is niet heel gek. Al heeft ze wel een hele mooie jonge carrière gehad in de jaren 60 en 70 in België. Ze is geboren eigenlijk in 1932 in Marokko en is toen verder opgegroeid in Parijs. En ja, ze is op een gegeven moment met haar man samen, die ze in Parijs op de academie heeft leren kennen, vertrokken naar Brussel.
0: Mm-hmm.
1: En daar heeft haar man een galerie geopend en zij is heel actief geweest als kunstenaar.
0: Ja.
1: En ze heeft in die periode woonde ze eigenlijk tussen niet alleen Brussel, maar ook New York, Parijs en vaak op Ibiza. En ze maakte heel verschillend werk, dus collages, tekeningen, maar ook gigantische meubelstukken in de vorm van lichamen van mensen.
0: Mm-hmm.
1: En bijvoorbeeld gigantische sculpturen van een voet. Maar ook lampen in de vorm van een lip of een oog. En het zijn werken die ze echt heeft gemaakt in die periode. En voor het eerst heeft tentoongesteld bij galeries in Antwerpen, Brussel en zelfs Gent ook.
0: Ja, moet een behoorlijk flamboyant iemand geweest zijn.
1: Ja, een heel speels persoon eigenlijk, met heel veel verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid. Ze heeft ook een memoir geschreven en ja, er zat enorm veel fantasie en levensvrucht, denk ik, in haar werk en in haar leven überhaupt. Ze nam deel aan feesten op Ibiza, maar ze heeft ook werk gemaakt daar op het strand op Ibiza in performances. Die zijn ook te zien in de tentoonstelling in het MUCA. En ze heeft in de periode ook, toen ze in New York woonde, ook, laat me zeggen, tot bijna het einde van haar wereld in het Chelsea Hotel in New York, in het bekende Chelsea, gewoond. En, maar ze was ook bijvoorbeeld iemand die alleen met haar auto reisde door Libanon. En ze heeft uiteindelijk ook een aantal maanden vastgezeten in de vrouwengevangenis in Beirut.
0: Mm-hmm.
1: Dus een heel bewogen leven.
0: Ja. Jij hebt onderzoek naar haar gedaan in het archief van het MUCA. Viel daar veel informatie te rapen over haar?
1: Ja, het MUCA beheert eigenlijk het archief van het vroegere Internationaal Cultureel Centrum, ICC, dat op de Paleis op de Meer zat. En daar heeft ze in 1976 een grote solotentoonstelling gehad met meer dan 40 werken. In het archief zitten heel veel documenten en die documenten refereren weer naar andere momenten in België. Niet alleen heb ik gekeken in ons eigen archief, maar ook bijvoorbeeld het Museum van Elsene, Design Museum in Brussel. Er waren verschillende contactlijnen waar ook haar werk te zien is. En ze heeft ook bij galeries tentoongesteld. Dus er waren verschillende archieven die te pas zijn gekomen. En wat heel interessant is, is dat nou ja, ze heeft tentoonstellingen ook gehad bij het Paleis voor de Schone Kunsten. Ze had ook een vriendschap met Marcel Broothaars. En ze heeft uiteindelijk ook een werk in de buurt van Antwerpen gemaakt, waar Marcel Broothaars, de conceptueel kunstenaar, veel van zijn werken van plastic eigenlijk produceerde. En mm-hmm. daar heeft ze ook haar werk geproduceerd. Ze was ook geïnspireerd door René Magritte en de surrealisten.
0: Mm-hmm. Dus dat vind je allemaal een beetje terug in haar werk, dat surrealisme ook. Ja. Zeker in die grote meubelstukken, waaronder één in de vorm van een gigantische voet, waar je ook op kan gaan liggen, hè, blijkbaar.
1: Ja, die is van vinyl en die is helemaal glanzend. Daar kan je op zitten liggen.
0: Ja.
1: En
0: nog een ander bijzonder werk van haar, waar de tentoonstelling mee opent, dat is misschien wel haar meest iconische werk. Die Red Coat, dat spreekt wat op mijn verbeelding. Kan je even uitleggen wat voor een werk dat precies is?
1: Dat is eigenlijk een gigantisch soort regenjas, kan je het omschrijven, in het rood. En daar passen 11 mensen onder. En daarmee heeft ze heel actief heel veel plekken opgezocht en mensen op straat steeds uitgenodigd om deel te nemen aan de performance eigenlijk, die ze dan regisseerde. Dus ze nodigde mensen uit van, zou je onder deze jas willen komen? En het werkt als je dus met 11 personen eronder staat. En dat heeft ze gedaan in Amsterdam, Brussel, Parijs, Barcelona, New York. En het was heel anders elke keer hoe dat uitwerkte. Want bijvoorbeeld in Amsterdam waren mensen enorm enthousiast om eronder te gaan en daarmee te bewegen, wilden ze er niet uitkomen. In Brussel had ze moeilijkheden om mensen te vinden om de jas te vullen eigenlijk. In Barcelona was het weer, de jas was rood, mensen waren heel voorzichtig daarmee, omdat dat ja, Franco-rood politiek, dat lag politiek gevoelig. Maar die jas, daarmee heeft ze ook eigenlijk voor het eerst in 1970 op het eiland van White tijdens een festival een performance gedaan. Ze was toen uitgenodigd door de muzikanten Gilberto Gil en Caetano Veloso. En die hadden haar ontmoet op Ibiza. Daar heeft ze toen die jas ontwikkeld. Ze dacht toen, oh, het is heel regenachtig in de UK. Dus ik moet zoiets in die trend maken. Nou ja, uiteindelijk was het ontzettend heet op dat festival. De mensen onder de jas hadden LSD genomen, heel warm. Dus iedereen was zonder kleding onder de jas. Uiteindelijk werd het heel warm. Hebben ze allemaal die jas uitgetrokken en zijn ze in hun blootje eigenlijk van het podium afgerend tot het amusement van het publiek. Dus, maar goed, die jas is heel is een groot onderdeel omdat het ook laat zien. Haar idee over een huid aannemen en je ontdoen van een andere huid of je inleven in een collectieve moment en je individu ook loslaten. Dus niet alleen dit werk, maar we hebben ook bijvoorbeeld de reconstructie van La Chambre en Fourrure. Dat is een gigantische paarse ruimte waar je eigenlijk in de muren kan instappen, omdat die hele ruimte van paarsbont is gemaakt. Dus het gaat heel erg om dat. Ja, dus met die verschillende soorten textiel, ja, je ontdoen en iets waar je in kunt treden en zo, zelfs doorheen kunt gaan.
2: Oké, met dit weer ben ik niet meteen geneigd om in zo'n coat te stappen, misschien, denk ik. Maar ik ben wel nieuwsgierig geworden om te gaan kijken in het MUCA naar de tentoonstelling Nicola L. When the World
1: Kom maar
2: Turned
1: eens.
2: the Other Way. Die is nog tot 18 oktober te zien. Dank je wel,
1: Ja.
2: Anoush.
1: Graag gedaan.
2: Dag.
1: Dag.

Rurka. De Poolse pianiste Hania Rani deed dit nummer cadeau aan een vriend voor zijn verjaardag. En een rurka is blijkbaar een typische lekkernij uit Polen. Het is een buisvormig koekje gevuld met slagroom of banketbakkersroom. Daar heb ik nu wel zin in eigenlijk. Maar goed, we moeten door naar het nieuws met dit hoornkwintet nog van Mozart. MUZIEK

0: Het ensemble Villa Musica met een deel uit het hoornkwintet van Mozart. Het is 8:30. Dag Gert.
1: Dag Greet.
0: Gert, in de buurt van Parijs woedt nu ook een zware natuurbrand.
1: Ja, in het bos van Fontainebleau, dat is op zo'n 70 kilometer ten zuiden van Parijs. 1000 hectare zijn al in vlammen opgegaan. Het vuur verspreidt zich razendsnel. En enkele honderden mensen die in de buurt van het bos wonen zijn geëvacueerd. En ook een snelweg in de buurt is afgesloten. De brandweer krijgt steun van blusvliegtuigen die normaal in het zuiden van Frankrijk worden ingezet. In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Volgens getuigen was de nooduitgang versperd en zijn veel klanten niet meer buiten geraakt. Of er toeristen zijn bij de slachtoffers is nog niet bekend. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in Jurassic Park en The Piano. Sam Neill was 78 en had al een tijd gezondheidsproblemen. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland en 23 aan zee. De komende dagen blijft het zonnig met temperaturen boven de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.

Het openingsdeel uit het concerto voor twee harpen en orkest van Carl Jenkins. En ik noem maar één soliste, Catherine Finch, want zij heeft voor deze opname de twee harppartijen zelf ingespeeld. Espresso.

Of hoe Bach één klavier kan laten klinken als een heel orkest in dit Italiaans concerto van hem. En het was een uitvoering met Claire-Marie Leguay.

Time Stands Still. Zefiro Torna maakt een heel eigen versie van deze tijdloze klassieker van John Dowland. En zo gaf ook componist Peter Warlock een moderne draai aan een paar dansen uit de Renaissance in deze Capriel Suite.

The Capriel Suite van Peter Warlock door het Nash Ensemble. En na deze sonate voor viool en piano van Edvard Grieg is Gert van Boxer met wat nieuws. En dan krijgt u ook de krantencommentaren.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een natuurbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is vannacht onder controle geraakt. 6,5 hectare heide is verwoest. Maar vanmorgen is de brandweer opnieuw naar het natuurgebied vertrokken, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Wij gingen sowieso opnieuw ter plaatse gaan. Dat was afgesproken vannacht. Het vuur was geblust. Maar we weten, heidebranden, natuurbranden, die zetten zich ondergronds. Alleen blijven die woeden. Dus daar moet je echt langdurig gaan blussen. Maar nu zijn we wel vervroegd teruggekeerd, omdat we opnieuw meldingen krijgen van brandvuur. Mensen zien terug wat roken en nu zijn we onderweg met opnieuw een peloton bosbrandwagens.
0: In mei vorig jaar ging in hetzelfde natuurgebied 75 hectare in vlammen op. En in Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau, zo'n 70 kilometer ten zuiden van Parijs. Tientallen huizen daar zijn al geëvacueerd. Volgens correspondent Frank Renaud verspreidt het vuur zich razendsnel.
2: In een paar uur is de oppervlakte van verbrande grond daar verdubbeld vannacht. Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide rijrichtingen afgesloten. Treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, er worden blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou zijn volgens de gouverneur daar 3 mensen omgekomen. In totaal heeft Rusland 81 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is 1 dode gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne de aanvallen op Rusland op. Die zijn gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Neill debuteerde in de jaren 70 in enkele tv-reeksen en films in Nieuw-Zeeland en Australië. Een internationale doorbraak was er eind jaren 80 met zijn rollen in A Cry in the Dark en Dead Calm. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als paleontoloog in Jurassic Park en als gevoelloze echtgenoot in The Piano. Sam Neill woonde ook jaren in Hollywood, maar ergerde zich vaak aan de filmindustrie.
3: There's something about LA and Hollywood in particular, where all anyone is interested in is show business. And show business doesn't interest me. I love movies, but show business, the business side of it, is no interest. I don't care what the box office is this week, but the product is interesting. Money's not a good thing when it comes to the arts.
0: Sam Neill is 78 geworden. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het binnenland en 23 aan zee. De komende dagen blijven zonnig met temperaturen boven de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: In de morgen schrijft Jeroen van Horenbeek over het conflict tussen de VS en Iran. Voor Trump lijkt er stilaan geen goede kant meer te zitten aan zijn lichtzinnige oorlogsverklaring tegen de Ayatollahs. Elke keer dat hij met nog meer geweld dreigt, klinken zijn woorden weer een beetje holler. Maar leedvermaak met het falen van de Amerikaanse president is makkelijk, maar misplaatst. Want de Europese energievoorziening is afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen. En zo dreigt een schemeroorlog in Iran onze economie nog maandenlang te ondermijnen. Het wegenvignet beroerte Vlaming merkt Isolde van den Einde op in het laatste nieuws. Vooral chauffeurs van elektrische wagens vinden het allemaal oneerlijk. Intussen is het maatschappelijk debat over de kilometerheffing compleet stilgevallen. Het betekent dat velen zich hebben neergelegd bij de files en de kostprijs ervan. En dat kan en mag een land als België zich niet veroorloven. In België betaalt de werkende burger zich blauw aan de fiscus. En toch is de belastingen verlagen nu geen goed idee, vindt Hannes Heindriks in het Nieuwsblad. Ons land heeft de hoogste belastingen op arbeid en toch het grootste begrotingstekort. Dan zit er echt iets fundamenteels verkeerd. Maar toch kan de oplossing er niet uit bestaan om het tekort nog verder uit te diepen om helikoptergeld uit te delen. We gaan op vakantie in steeds brandbaarder gebied en daar houden we beter rekening mee, stelt Livin Sion dan weer in de standaard. Met de natuurbrand rond het Spaanse dorp Bedar in het achterhoofd. Bosbranden zijn in het zuiden het nieuwe normaal. Maar wie checkt op voorhand wat te doen wanneer het mooie landschap rond het hotel of het vakantiehuis ontvlamt? De klimaatrampen volgen zich steeds sneller op dan dat het besef indaalt hoe dodelijk ze aan het worden zijn. Het lijkt erop alsof het niet helemaal tot iedereen is doorgedrongen, maar de vorige hittegolf veroorzaakte in ons land een oversterfte van ruim 1700 mensen, besluit Chris van Marsnille tot slot in de Gazet van Antwerpen. Kun je je voorstellen dat in korte tijd zoveel mensen om een andere reden om het leven zouden komen? Dat zou leiden tot grote verontwaardiging en draconische maatregelen. Beide zijn er nu niet. En dat aan het begin van een week met opnieuw zeer warm weer. Het is maandag 13 juli en dat waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Greet Samien.
6: Goedemorgen. Ik heb hier filmmuziek uit de piano klaarstaan. Want u hoorde het misschien net in het nieuws. Acteur Sam Neill is overleden. Bekend van zijn rol in Jurassic Park, maar ook van de piano. Met deze prachtige soundtrack van Michael Nyman.

The Scent of Love, uit de soundtrack van Michael Nyman voor The Piano. Want de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden, dat raakte net bekend. Hij was al een hele tijd ziek en overleed nu dus op 78-jarige leeftijd. Sam Neill was de eerste acteur uit Nieuw-Zeeland die internationaal zo bekend werd. Met zijn rol in Jurassic Park natuurlijk, maar zeker ook dus van The Piano of de serie Peaky Blinders. Misschien vanavond toch nog eens terug opzetten.

Wanneer je een dierbaar iemand verloren bent, dan kan je hem of haar vaak nog voelen. Het is een liefde die blijft. Daarover gaat dit lied van Eriks Ezenvalds. The Long Road, prachtig gezongen door Voetjes 8.

0: Ernst Breidenbach met de eerste vier delen uit Reisebeelder. Een muzikaal reisverslag van Siegfried Karl.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega

0: Een fluitconcerto van Tommaso Giordani met Jet Vance op Traverso.
1: Espresso.
0: Vorig jaar maakte Bart van Loo meer dan 60 afleveringen van zijn geweldige podcast Stoute Schoenen. Bart trok in het spoor van de Bourgondiërs van Brussel naar Nijmegen, van Ieper naar Leuven. En een aflevering die me altijd is bijgebleven is zijn stop in Halle. Een kleine stad op nog geen 20 kilometer van Brussel. Al van in de Bourgondische tijd was Halle een heel populair bedevaartsoord. Tot vandaag wordt Maria er aanbeden. Zoals in zoveel kerken en kapelletjes in heel Vlaanderen. En zelfs met zijn stoute schoenen aan, denkt Bart van Loo af en toe terug aan zijn kinderjaren in de Kempen. Toen hij in de meimaand langs de kapelletjes trok.
2: Ik ben een jaar of 10 en ik loop aan de hand van tante Anna, mijn groottante. Aan de andere kant loopt mijn zus. En wij gaan helemaal te voet. Het moet in de jaren 1983-84 zijn geweest. Het is meimaand en elke avond gaan wij de 500 meter, 600, 700 meter te voet naar het grotteke van Bouwen. We zijn daar niet alleen, we zijn met 20, 30 mensen. We zijn veruit de jongste die erbij zijn. Het grotteke is helemaal bekleed met bloemen. Centraal staat het beeld van de heilige maagd Maria. En wij bidden één rozenhoedje. Dat is één keer helemaal de rozenkrans rond. En we eindigen ook altijd met een lijst van heiligen die we aanroepen. Heilige Anna. En dan iedereen in koor, bid voor ons. Heilige Katharina, bid voor ons. Heilige Juliana, ora pro nobis, bid voor ons. Heilige maagd Maria, bid voor ons. Het draaide natuurlijk om haar. Het was de Mariamaand. En de reden waarom mijn zus en ik eigenlijk meekwamen, was het slotlied. Een van die mooiste liederen die we hebben, die mijn ziel staat gegrift. Onze lieve vrouw van Vlaanderen. Liefde gaf u 1000 namen. Ja, dat gaat natuurlijk verder. We weten helemaal niet de tekst. En vooral door de melodie werden wij opgenomen. Stegen wij een beetje boven onze stoeltjes uit. En dan het climax natuurlijk in het refrein waar ik nu ineens binnenval. Dat is bijna onmogelijk om te doen, maar toch...

Een mazurka van Francisco Tárrega met gitarist Ferenc Snedberger. En daarvoor een lied van Pauline Viardot, Aime-moi. Espresso.

Presto, het laatste deel uit Schuberts 14e strijkkwartet, Der Tod und das Mädchen. En dit was een live opname met het Alban Berg kwartet. En het is Carluccio die straks de zomer van Clara met u doorbrengt. Veel plezier daarmee en graag tot later deze week.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Vannacht zijn zo'n 8 hectare natuur in vlammen opgegaan. Verschillende brandweerzones doen er alles aan om de brand onder controle te houden, zegt kapitein Dimitri Op den Akker van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Op dit moment zijn we eigenlijk aan het nablussen en hebben we eigenlijk allemaal rookpluimpjes en kleine vlammetjes. Het is meer een grondvuur nu, het zijn de humuslagen die aan branden zijn. De onherbergzaamheid van het terrein maakt dat we heel moeilijk vooruit kunnen. We gaan hier nog een hele tijd bezig zijn.
0: Sinds gistermiddag Door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is ook het treinverkeer ontregeld rond het Gare de Lyon in Parijs. De Vlaamse Margot de Vos heeft er de nacht doorgebracht in een TGV.
2: De meeste mensen hebben zich op de grond gelegd of op de stoelen en ik reis gelukkig alleen. Maar er waren ook wel wat mensen aanwezig met kinderen, dus de temperaturen viel goed mee. Ik denk dat ik het voor de eerste keer koud heb gehad in een week. Dus ook 's nachts is de airco gewoon blijven werken en er is ook steeds personeel aanwezig gebleven. Dus ik denk voor mij, die alleen reizen, was dat nog wel grappig, maar ik denk dat er andere mensen zich wat meer hebben moeten aanpassen.
0: De brand in Fontainebleau is gistermiddag uitgebroken en heeft intussen al 1000 hectare bos verwoest en tientallen huizen zijn ook geëvacueerd. In de Brusselse gemeente Laeken is gisteravond laat iemand levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam op de vierde verdieping. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurd is. Kort na 11 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En de Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Neill kende zijn internationale doorbraak eind jaren 80 met rollen in A Cry in the Dark en Dead Calm. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als paleontoloog in Jurassic Park en als gevoelloze echtgenoot in The Piano. De Nieuw-Zeelander was een groot bewonderaar van de twee vrouwelijke premiers die zijn land heeft gehad, Helen Clark en Jacinda Ardern. En als er meer landen zouden geleid worden door vrouwen, zei Neill, dan zou er minder oorlog zijn.
3: If I had my way, I'd have women running everything. Sudan, the Ukraine, the United States of America and the Middle East, of course. Who's in charge in these places? Toxic masculinity is everywhere. Ukraine war would never have happened if Putin was actually Mrs. Putin. We should stop men being in charge of stuff. Certainly politics.
0: Sam Neill is 78 geworden. Zonnig en warm tot 32 graden, aan zee tot 23. De komende dagen blijven warm met temperaturen rond de 30 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Carlos Gio.
5: Goedemorgen. Ja, plots sta ik weer hier achter de microfoon na een paar weken vakantie. Gelukkig voelt het hier aan als thuiskomen in de Clara-studio. Ik ben vooral blij om weer bij u te kunnen zijn. Hoe begint u aan deze nieuwe zomerse week? Heeft u wilde plannen? Start uw vakantie net vandaag op deze 13e juli? Of bent u de koffers aan het pakken voor die reis waar u al zo lang naar uitkijkt? Hou me vooral op de hoogte van al dat leuks wat u vandaag doet. Dat kan zoals altijd in de Clara-app. Daar kunnen uw berichten terecht. Wij dromen weg van Napels met dit chanson napolitain van Cécile Chaminade.

Raphaël a la ragione met dit chanson napolitaine van Cécile Chaminade en François Dumont aan de pianoforte. Vanaf het midden van de 19e eeuw, volop in de romantiek dus, kreeg de mandoline weer een heropleving. Het was een nieuwe rage plots, omdat een aantal muzikanten in Frankrijk opnieuw dat wat oudere instrument omarmden. En je kon echt wel spreken van mandoline virtuose. En dat had natuurlijk weer zijn invloed op een aantal componisten in Frankrijk die ook voor dat instrument opnieuw muziek zouden componeren. Zoals die Cécile Chaminade. Ook Justin Taylor zoekt die spreidstand op tussen verleden en heden. Hij speelt Maple Leaf Rag van Scott Joplin, maar dan op klavecimbel.

0: Justin Taylor op zoek naar de groove op het klavercimbal met Maple Leaf Rag van Scott Joplin. Vanavond kan u in Clara in Concert genieten van Fred Hirsch op Jazz Middelheim. Wij waren erbij toen een paar maanden geleden en we namen dat concert ook op. Als u er niet bij kon zijn toen, dan krijgt u vanavond dus gewoon de herkansing vanaf 8 uur op Clara met Tine de Donder.
1: De Twintigers.

0: Twintiger Luna de Mol met een rondo van Wolfgang Amadeus Mozart en Edward Lang aan de piano. Op 30 juli zenden we haar Studio Toetsconcert nog eens uit in Clara in Concert. Maar ondertussen kan u natuurlijk nog een deel van dat concert altijd bekijken op VRT Max. Net als de concerten van al onze twintigers van dit seizoen van de lichting van 2026. Dat vindt u allemaal netjes op VRT Max.
1: De zomer van Clara.
0: Waarom heeft Franz Schubert nooit een pianoconcerto geschreven? Wat bezielde die man eigenlijk? Want het blijft toch bizar voor iemand die zoveel pianomuziek bij elkaar heeft geschreven. Niet alleen de pianostukken uiteraard, maar ook de 21 pianosonates en heel wat kamermuziek met piano erbij. Ja, dat instrument was zeker geen vreemd ding voor Franz Schubert. En ja, ergens moet Franz Liszt ook wel teleurgesteld zijn toen hij dat repertoire van Schubert meer en meer ging bestuderen. Hij was 27 jaar ongeveer, Schubert was al een tijdje overleden en de interesse van Franz Liszt voor die muziek van Schubert begon bij zijn liederen. Hij maakte wat arrangementen, pianobewerkingen van die liederen van Schubert en ja, gaandeweg herwerkte hij ook, in zekere zin als hommage aan Schubert, zijn grote Wanderer-fantasie voor piano en orkest. Jawel, er kwam een orkestpartij bij in die versie van Franz Liszt en je krijgt wel het gevoel alsof je zomaar even een pianoconcerto binnenwandelt. Zo klinkt het af en toe in deze versie. Ook wel best populair in de tijd van Franz Liszt zelf, vandaag misschien iets minder courant, maar wel al eens opgenomen. Ook onder meer door Lucas Genjuschas en het symfonieorkest van Sankt Gallen onder leiding van Modestas Pitrenas.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara Live.

Lucas Geniusas aan de piano voor deze wandererfantasie van Franz Schubert, dan wel deze keer in het arrangement van Franz Liszt met een symfonische orkestpartij erbij. Het Symphony Orchestra van St. Gallen onder leiding van Modestas Pitrenas. Als u deze zomer een schets, een tekening of een schilderij van Leonardo da Vinci kan bewonderen op vakantie op uw reis, denk dan eens aan deze muziek van Caroline Shaw. Want zij schreef muziek voor een tweedelige documentaire over die toch wel belangrijke kunstenaar.

Morgenavond staat deze jonge gitarist in de Wigmore Hall in Londen met tenor Karim Sulaiman, maar hier speelde hij helemaal alleen die Sean Sheba met de Vesper uit The Forgotten Dances, het laatste deel uit die reeks van Thomas Adass. Terug te vinden op het recente album van die Sean Sheba, heet ook Vesper, vernoemd dus naar dat stuk van Thomas Adass, en daarop staat uitsluitend Engels repertoire uit de vorige eeuw dat nog nooit eerder is opgenomen. Hij komt toch altijd straf uit de hoek, die Sean Sheba.

Le génie ou les caractères de l'amour, muziek van Mademoiselle Duval en terug te vinden op een album van Sophie de Bardonnèche, Franse violist, en dat heet Destinée, met goede vrienden Lucille Boulanger op gamba, Justin Taylor aan het klavecimbal, Louise Ayrton op viool ook en Hanna Zalzenstein cellist. Hier is nog twintiger van vorig seizoen, Jonathan van der Beek met de finale uit het hoorntrio van Johannes Brahms, Kirsten Gedeschi aan de piano en Zoriana Miljavska op viool.

0: Goedemorgen, 11 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen langer de tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin of TaxOnWeb. Nele Matthijs van de Overheidsdienst Financiën.
1: Er zijn technische problemen geweest bij onze toepassingen op vrijdag. Die problemen hebben toch een verdere impact gehad de dagen daarop, dus afgelopen weekend. En die kunnen soms nog voor problemen zorgen. Wij begrijpen dat dat vervelend is, zeker zo dicht bij de deadline. Dus gaan we die verschuiven naar komende zondag, tot en met 19 juli.
0: Al ruim 2 miljoen mensen hebben hun aangifte al wel online ingediend. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes gezegd. Er zijn meer dan 10 brandhaarden gevonden, 2 vlakbij de snelweg A6 en een tiental andere in een straal van 1000 meter. Sinds gisterenmiddag heeft de brand al 1000 hectare bos in de as gelegd. Tientallen woningen zijn ontruimd. De snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer in de regio verloopt verstoord. En in het zuiden van Spanje, in de provincie Almeria, is het dodental door de bosbranden gisteravond bijgesteld naar 13. Bij de doden zijn wellicht 3 Belgen, dat is nog niet officieel. Daarvoor is het wachten op de resultaten van de autopsie. Alle inwoners konden gisteravond wel terugkeren naar hun huizen. Stijn Verkruijsen is in het zwaar getroffen Bedaar.
2: Het dorp is opvallend goed gevrijwaard gebleven, maar rond dat idyllische centrum zien we huizen die verspreid zijn over het landschap, over de heuvels, die daar alleen staan in een zwart geblakerd landschap, verkoolde vegetatie, en zo ruikt het hier ook. Weinig mensen zijn naar hun huizen teruggekeerd, zo lijkt het, waarschijnlijk omdat er geen water en geen elektriciteit is. Toch vaak geen elektriciteit is, maar de nutsbedrijven zijn volop bezig met die kabels, waterleidingen en zo te herstellen. We spraken met een man die door het landschap reed met zijn mountainbike, die van deze streek is, en die was echt triest en vooral kwaad op de Spaanse overheid, omdat er volgens hem te weinig gedaan is aan preventie. Het landschap is niet opgeruimd en wij zijn aan ons lot overgelaten, zo zei hij.
0: Bij Oekraïnse droneaanvallen in de buurt van Moskou zijn volgens de lokale gouverneur 3 doden gevallen. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is een slachtoffer gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne de aanvallen op Rusland op, gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. Het weer zonnig en warm tot 32 graden, aan zee tot 23. De komende dagen blijft het zonnig. Temperaturen rond of boven de 30 graden, maar tegen het einde van de week is er wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gillot.

Goedemorgen, welkom bij de Zomer van Clara. We begonnen dit uur met Stay On It van Julius Eastman. Een nieuwe opname voor de HBO-reeks We Are Who We Are van regisseur Luca Guadagnino. En ja, Stay On It van Julius Eastman is ook meteen een van zijn sleutelwerken uit 1973. In de periode dat hij toch wel een van de grotere Amerikaanse minimalisten was. Hij werd echt gelauwerd door collega's Julius Eastman, maar het publiek hinkte wat achterop. De gigantische doorbraak bleef uit, ook na zijn dood in 1990, toen heel wat van zijn partituren ook verloren raakten. Julius Eastman, ja, hij was een zwarte, openlijk homoseksuele man en vele jaren later is hij voor de queergemeenschap toch een belangrijke bron van inspiratie, maar zeker ook zijn muziek is zeker te beluisteren waard en hopelijk ja, voor iedereen die even kon genieten van dit Stay On It, Julius Eastman. Zometeen voelen we ons zo vrij als een leeuwerik in de Zomer van Clara met The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams. Dat mag toch even op een maandagochtend. Wel in een versie voor viool en koor, dus blijf toch zeker even hangen, want dat komt er zometeen aan.

Vanderer trio met Matin uit Soir Matin, het tweede deel dus van Mel Bonis. Wat dacht u van The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams met een koor erbij? Het symfonieorkest gaat aan de kant en we nemen er een koor erbij. Stel je voor, het is gebeurd met Johan Dalene en het Zweeds radiokoor. En je zou dan denken dat dat koor hier en daar wat fragmenten uit dat gedicht zingt waarop Ray Vaughan Williams zich heeft gebaseerd, The Lark Ascending, gelijknamige titel. Maar niks is minder waar volgens mij, want ik heb het gevoel dat het allemaal een soort van woordeloos gemurmel is, een soort van zoomkoor op de achtergrond. Maar ja, wie weet heeft u betere oren dan ik en kan u mij wel vertellen wat dat Zweedse radiokoor hier allemaal zingt in The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams met jonge solist Johan Dalene.

Jan is volop aan het nagenieten van zijn verjaardag met Clara op de achtergrond en dus ook met The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams in een nieuwe opname met Johan Dalene en het Zweedse radiokoor, een bijzonder arrangement. Gelukkige verjaardag, Jan. Dat tuinfeest zag er wel heel leuk uit. Ik was er natuurlijk niet bij, maar Jan heeft me een foto toegestuurd in de Clara-app. En zo kon ik ook even meegenieten van wat zon en verfrissing. Kijk, dat heb ik graag. Dat zie ik gewoon graag in die Clara-app. Ik ben gewoon schaamteloos benieuwd naar hoe u de zomerdagen doorbrengt. Zeker op zo'n warme dag weer als vandaag. Al uw berichten en foto's blijven welkom in die Clara-app. En zo is het ondertussen bijna 11:30.

0: Aan het eind van deze zomervakantie zal het 300 jaar geleden zijn dat Karel Kohout geboren werd. Samen met zijn broer was hij een van de laatste luitisten van de 18e eeuw, toen het instrument al veel minder in de mode was. Evangelina Mascardi speelde een van zijn luitconcerto's met Estrovagante onder leiding van Riccardo Doni, terug te vinden op het album Beyond Vivaldi. En dat is een keuze van Clara.
1: De zomer van Clara.

Eerst zong bariton Zambel Hasselhorn in Fraaien van Schubert met Amil Bouchakiewicz aan de piano. En net nog Jean-Baptiste Henry op bandoneon en Quatuor Fauché met muziek van Julio De Caro terug te vinden op hun recente album Figure Argentine.

Een scherzo vol plattelandsdansen uit de Dala-suite van Helena Monctel met het Symfonisch Orkest van Gävle onder leiding van Tobias Ringborg. Het is bijna 12 uur en tot dan luisteren we nog naar het Roland Hendricks Ensemble met het Kegelstad-trio van Wolfgang Amadeus Mozart.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zware bosbrand nabij Parijs is mogelijk het werk van pyromanen. De hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten doen de olieprijs weer stijgen. En in Nederland zijn er spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn intussen ontruimd. De snelweg naar het zuiden is afgesloten. En ook het treinverkeer in de regio verloopt verstoord. Frank Renaud vanuit Parijs.
1: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken, suggereerde de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, die het gebied vanochtend bezocht.
2: On a eu 32.000 hectare.
1: De afgelopen weken is in heel Frankrijk al 32.000 hectare verbrand. En dat is meer dan in de hele zomer van vorig jaar, zei de minister.
0: In het Mechelsbos in Maasmechelen blust de brandweer nog altijd na. Vannacht heeft een brand er zo'n 8 hectare natuur verwoest. Er waren vanmorgen nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu weer onder controle, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
3: Wij verwachten geen uitbreiding meer, dus dat het bij die 8 hectare gaat blijven. Waar we nu nog ons werk aan hebben als brandweer, is het feit dat in dat Mechelsbos ook turflagen zijn. Het zijn de turflagen vooral die nu nog branden, nasmeulen, warmte in zich houden. En daar zijn we ons nu op aan het focussen om dat op te lossen.
0: Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen extra voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxonWeb. Daarom geeft de fiscus 4 dagen extra, tot en met zondag 19 juli dus. Regeringspartij Vooruit willen het vaderschapverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Vandaag wordt de moederschapsrust wel verlengd voor de duur van het ziekenhuisverblijf. Maar bij vaders en meeouders blijft het beperkt tot 20 dagen. En daardoor moeten ze weer gaan werken of onbetaald verlof of ouderschapsverlof nemen om bij hun kind te kunnen zijn. Dat moet anders, vindt Vooruit-Kamerlid Anja van Robijs.
4: Het gaat er eigenlijk om dat papa's niet voor een onmogelijke keuze worden gesteld. Uw hoofd staat echt niet op werken wanneer dat je toch wel ook altijd moet bang afwachten, wanneer dat je elk moment kan opgebeld worden. Je wilt gewoon bij je kindje zijn, bij je partner of je vrouw zijn. En ik vind het feit dat ze dat niet kunnen echt niet meer van deze tijd.
0: De olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleert. Na oneenigheid over de blokkade van de straat van Hormuz zijn er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran. En Michael van Drogenbroek, dat merken we meteen op de oliemarkt.
5: Ja, de prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen fors gestegen in de eerste handelsuren tot ruim $79 voor een vat. Omgerekend is dat zo'n €69. En dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten noteren die olieprijzen al langer op een hoog niveau. Na een piek begin april en zeker na het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran was er wel een daling. Maar nu het geweld opnieuw oplaait, stijgen de prijzen opnieuw. En dat is uiteraard ook te voelen aan de prijzen aan de pomp bij ons. Daar zit altijd wel een dag vertraging op, dus de opstoot vandaag is nog niet merkbaar. Morgen zakken de prijzen zelfs een beetje, maar dat zal dus mogelijk tijdelijk zijn. Wie diesel tankt, die betaalt sinds vorige week opnieuw een maximumprijs van boven de €2 per liter.
0: Dankjewel, Michael. In Ter Apel, in het noorden van Nederland, zijn er de afgelopen dagen grote spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Gisteren nog werd een man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Alle hulporganisaties hebben zich ook teruggetrokken uit het centrum. Jeroen Rijgaard, waarom loopt het daar nu zo uit de hand?
6: Wel, in elk geval niet omdat er plots veel meer asielzoekers zich komen aanmelden, maar wel omdat er niet genoeg uitstromen momenteel. Je moet weten, Ter Apel, dat is eigenlijk de registratieplek, een beetje te vergelijken met het klein kasteeltje vroeger bij ons. Bedoeling is dus dat je daarna naar een asielcentrum ergens anders in Nederland gaat, maar overal in Nederland waren er de laatste tijd heel veel protesten tegen asielcentra, gevolgd gevolg, er openen er niet genoeg en dus raken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. Heel wat mensen, vooral jonge mannen, kunnen op dit moment daar niet opgevangen worden en die blijven dus dagenlang daar in de buurt van het aanmeldcentrum kamperen in de hitte, het is er ook warm. En de sfeer is intussen blijkbaar dus zo grimmig dat organisaties als het Rode Kruis nu geen hulp meer willen bieden, omdat er dagelijks vechtpartijen zijn en zelfs regelmatig ook steekincidenten.
0: Dankjewel, Jeroen. Het staat nog niet vast wat de oorzaak was van de dodelijke brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 20 gewonden zijn nog in levensgevaar. Volgens getuigen was minstens één nooduitgang geblokkeerd en de brandbare isolatie aan het plafond zou de brand versneld hebben. Jeremy Besson was in de buurt van de bar toen het vuur uitbrak.
7: Wat ik daar zag was echt heftig. Overal kwamen ambulances, brandweerwagen, politie en militairen aan om hulp te verlenen. En ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald. Sommigen werden gewikkeld in folies en dan in ambulances afgevoerd. Na een kwartier en een half uur werden er witte schermen geplaatst waar de overleden slachtoffers werden gebaard en geïdentificeerd.
0: En die identificatie is nog altijd aan de gang. Het weer, enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag zouden de maxima weer zakken onder de 30 graden. We begonnen met de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Die is mogelijk aangestoken. 900 mensen zijn geëvacueerd. Al bijna 1000 hectare is in vlammen opgegaan. Meer op vrtnieuws.be.
8: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
9: Goedemiddag, heel fijn dat u bij ons bent. Op VRT Max kan u heel wat films bekijken en deze zomervakantie, ja, komen daar alleen maar films bij in dat lijstje. Ik ben eens door de catalogus gegaan en of u nu houdt van Belgische film zoals Girl van Lucas Dont, klassiekers als Dirty Dancing of Alien of internationale clappers als The Favourite, ze staan er allemaal op. U moet maar eens kijken op VRT Max en u kan daar ook films per categorie opzoeken, naar gelang wat u wilt, waar u zin in heeft. Deze zit er helaas niet bij, maar de muziek krijgt u wel van ons cadeau. De soundtrack voor Punch Drunk Love.

sopraan Julie Rosay in het openingsdeel uit Nulla in Mundo Pax Sincera van Antonio Vivaldi en Le Consort erbij. In 2023 won ze de zangwedstrijd van Placido Domingo. En het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat sindsdien die carrière van Julie Rosay toch wel een andere richting is uitgegaan, of toch zeker in de goede richting alleszins. Ze bereidt zich nu volop voor een nieuwe productie van die Entführung aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mozart, binnenkort te zien op het festival in Kleinborn. En daar zal ze de rol beter van Blonde zingen. En dat doet ze tot eind deze zomervakantie. Julie Rosay, ze weet wat te doen de komende weken. Herinneringen aan Toscane of net eerder heimwee naar Toscane. Ja, de grens is wat dun in het leven van Mario Castelnuovo Tedesco. De laatste 30 jaar van zijn leven bracht hij als vluchteling in Hollywood door, in Amerika. Wat andere componisten ook wel deden in die moeilijke periode toen het fascisme en het nazisme oprukte in Europa. Iedereen zocht een veilige thuishaven of een nieuwe veilige plek om te leven, te wonen en te werken. Herinneringen aan het Toscaanse platteland, dat is de ondertitel van dit tweede pianoquintet van Castelnuovo Tedesco met Quartetto Adorno en Alessandro Marangoni aan de piano.

Het tweede pianoquintet van Mario Castelnuovo Tedesco met Quartetto Adorno en aan de piano ook nog Alessandro Marangoni. En dat tweede pianoquintet heeft als ondertitel Herinneringen aan het Toscaanse platteland. En we blijven nog wat in Toscaan hier in de zomer van Clara met de favoriete filmmuziek van muzieksamensteller Julie Mozart. En dat is deze.

Vecchie le Troze van Adriaan Willaert met de ensembles van Jordi Savall. De zomer van Clara is er straks weer om 14:00. Dan is Sylvia Broekaert uw gezelschap. En dat is allemaal na de non-stop playlist van Julie Mozart. Summertime komt eraan en dat is ideaal om de lunch wat te verteren tussendoor. Het Symfonieorkest van Vlaanderen onder leiding van Christina Poska speelt nog de finale hier uit de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven. Mooie dag hier bij Clara.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De zware bosbrand nabij Parijs is mogelijk het werk van pyromanen. De hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten doen de olieprijs weer stijgen. En in Nederland zijn er spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De zware bosbrand in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn ontruimd, de snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer is verstoord. Frank Renaud vanuit Parijs.
1: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd, uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau, ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken, suggereerde de minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, die het gebied vanochtend bezocht.
2: On a eu 32.000 hectare. Qui ont été parcourus puis brûlés par le feu.
1: De afgelopen weken is in heel Frankrijk al 32.000 hectare verbrand. En dat is meer dan in de hele zomer van vorig jaar, zei de minister.
0: In het Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand is uitgebroken. Zo'n 8 hectare natuur is intussen verwoest. Er waren vanochtend nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu onder controle. De brandweer focust zich nu op de turflagen in de grond die nog branden of nasmeulen. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na een val van een brug, dat meldt de Franstalige krant Sud-Info. De man was mee als voorier om te koken op het kamp. Volgens Sud-Info had hij geprobeerd om in de Virouin te springen, maar is hij op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
3: In Virouinval is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jonge man van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerde zijn medefouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons, waar nodig.
0: Wie online, dus via het internet, zijn belastingaangifte indient, krijgt daar enkele dagen extra tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxonWeb. Daarom geeft de fiscus 4 dagen extra tot en met zondag 19 juli. Regeringspartij Vooruit wil het vaderschapsverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Vandaag is het zo dat de moederschapsrust wel verlengd wordt voor de duur van het ziekenhuisverblijf, maar bij vaders en meeouders blijft dat beperkt tot 20 dagen. Daardoor moeten zij weer gaan werken of onbetaald verlof of ouderschapsverlof opnemen om bij hun kindje te kunnen zijn. Dat moet anders, vindt Vooruit Kamerlid Anja van Robijs.
4: Je kan echt niet verwachten van papa's dat ze op die zware, intense periode gaan werken en nu worden die voor een onmogelijke keuze gesteld. Dus wat wij willen is dat geboorteverlof verlengen. Het voorstel houdt concreet in dat het verlengd wordt tot 4 maanden, zodanig dat je al tenminste die 4 maanden in plaats van 20 dagen bij je kindje kan zijn in het ziekenhuis.
0: Vooruit gaat nu op zoek naar steun van de coalitiepartners om hun voorstel te kunnen realiseren. De olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleert. Na onenigheid over de blokkade van de straat van Hormuz zijn er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen de VS en Iran. En Michael van Drogenbroek, dat merken we ook meteen op de oliemarkt.
5: Ja, de prijs van een vat ruwe brentolie is vanmorgen fors gestegen in de eerste handelsuren tot ruim $79 voor een vat. Omgerekend is dat zo'n €69. En dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten noteren die olieprijzen al langer op een hoog niveau. Na een piek begin april en zeker na het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran was er wel een daling. Maar nu het geweld opnieuw oplaait, stijgen de prijzen opnieuw. En dat is uiteraard ook te voelen aan de prijzen aan de pomp bij ons. Daar zit altijd wel een dag vertraging op, dus de opstoot vandaag is nog niet merkbaar. Morgen zakken de prijzen zelfs een beetje, maar dat zal dus mogelijk tijdelijk zijn. Wie diesel tankt, die betaalt sinds vorige week opnieuw een maximumprijs van boven de €2 per liter.
0: Bedankt, Michael. In Ter Apel in het noorden van Nederland zijn er de afgelopen dagen grote spanningen rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers. bezoekers. Gisteren werd de man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Intussen hebben alle hulporganisaties zich teruggetrokken uit het centrum. Jeroen Rijgaard, waarom loopt het daar nu zo uit de hand?
6: Wel, omdat er gewoon te veel mensen zitten, maar dat komt niet omdat er zich meer asielzoekers komen aanmelden, wel omdat er niet genoeg uitstromen. Je moet weten, Ter Apel, dat is een registratieplek, een beetje zoals het klein kasteeltje vroeger bij ons. Bedoeling is dat je daarna naar een asielcentrum ergens anders in Nederland gaat, maar ja, overal waren er in Nederland de laatste tijd veel protesten tegen dat soort opvangcentra. Er openen er niet genoeg, dus als gevolg daarvan. En dus raken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. Heel wat mensen, vooral jonge mannen, kunnen nu niet opgevangen worden daardoor en blijven dus dagenlang in de buurt van het aanmeldcentrum hangen. Het is er ook enorm warm. En de sfeer is dus blijkbaar ja, zo grimmig dat organisaties zoals het Rode Kruis nu geen hulp meer willen bieden, omdat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. Want er zijn bijvoorbeeld dagelijks vechtpartijen en er waren zelfs verschillende steekincidenten.
0: Dankjewel Jeroen voor je uitleg. Weer enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er dan kans op een onweersbui. Maar vanaf vrijdag zouden de maxima onder de 30 graden zakken. We begonnen met de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Die werd mogelijk aangestoken. 900 mensen zijn geëvacueerd, al bijna 1000 hectare is in vlammen opgegaan. President Macron zegt dat alle middelen ingezet worden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd.
8: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
7: Summertime.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Life.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na een val van een brug. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info. De man was mee als fourier om te koken op het kamp. Volgens Sud-Info had hij geprobeerd om in de Virouin te springen, maar is hij op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
1: In Virouinval is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jonge man van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerde zijn mede-fouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons, waar nodig.
0: In Gent kan je vanaf 13 augustus een maand lang op 3 plaatsen zwemmen in open lucht. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en goedgekeurd. Er zullen geen redders zijn en zwemmen is dus op eigen risico, zegt schepen van ruimte Joris van den Broeke.
2: Daarom mogen kinderen onder de 10 jaar niet inzwemmen. Vanaf 10 jaar is het wel toegelaten, zij tot 12 jaar onder begeleiding. Er zal wel sfeerbeheer aanwezig zijn. We zorgen ook voor extra vuilbakken, er is ook sanitair. Maar het is en blijft wel zwemmen in open water op eigen risico. Bovendien is de zone waar je mag zwemmen strikt afgebakend. Je mag niet buiten die zone zwemmen en ook dat is een belang van de veiligheid.
0: Op een van de plekken waar je binnenkort mag zwemmen kwam vorige week nog een jongeman van 19 in de problemen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel op tafel leggen om de toegang tot sociale media voor minderjarigen te beperken, gekoppeld aan leeftijdsgrenzen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Ze kreeg vanmorgen van experten een rapport dat als basis moet dienen voor dat voorstel. De experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De komende tijd wil de commissie bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Maar de verandering zal tijd vragen, zegt von der Leyen. Net zoals dat ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
3: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight. But when it comes to our safety, it is always worth it.
0: Het weer. Het is warm met enkele wolkenvelden, maar meestal zonnig toch en tot 32 graden in de Kempen vandaag. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en oosten is er kans op een onweersbui. Vanaf vrijdag zouden de maxima onder de 30 graden zakken. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Sylvia Broekaert.
5: Een goedemiddag, welkom bij de Zomer van Clara. En zo klinkt voor mij een bloedhete en luie zomerse namiddag.

High Life for Nine Instruments was dat van David Byrne met het Balanescu Quartet. En wie toch graag een portie energie voelt op een zomermiddag, die zal blij zijn met enkele Danzas Argentinas para piano van Alberto Ginastera. En nu moet ik toch even denken aan de match van Argentinië tegen Egypte onlangs tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Wat een energie werd daar ontplooid op het veld. Wat een emotie, ook bij coole voetbalheld Messi. En ondertussen heeft Argentinië gisteren ook de kwartfinale tegen Zwitserland overleefd. Wat een ploeg toch. Hier is het trio Agora met Danzas Argentinas.

De jonge Vlaamse pianist Brecht Valkenaars, een van onze vroegere twintigers van Clara, speelde een deel uit Musica Ricercata van George Ligeti. We belanden een beetje in een thema met variaties, want vingervlugge pianist Howard Shelley gooit er nog een perpetuum mobile tegenaan van Felix Mendelssohn.

Rust en lyriek kregen we van harpiste Anneleen Leenaerts in de bekende nocturne nummer 1 van Frédéric Chopin. En met een sonate van Antonio Bertali zijn we aanbeland in de vroegbarok. Het puike Belgische Ricercaar Concert staat onder leiding van Philippe Pierlot.

0: Philippe Pierlot leidde het Richard Carr Concert in een sonate van Antonio Bertali. Dat was een 17e-eeuws Italiaans componist die vooral in Wenen werkzaam was als kapelmeester aan het hof.
1: De zomer van Clara.

Violist Théotime Langlois de Zwarte en Le Consort waren aan de slag in een concerto van Antonio Vivaldi. Onlangs verscheen een album met werk van Amanda Mayer. Zij was een 19e-eeuwse Zweedse componiste en violiste en eveneens de vrouw van de Nederlandse componist Julius Röntgen. Amanda Mayer verdween als componiste helaas helemaal in de schaduw van haar beroemdere echtgenoot. Dit zijn twee delen uit een pianotrio van haar hand.

Het trio Ernest speelde een scherzo en andante deel uit het pianotrio van de Zweedse Amanda Mayer, romantische componiste die jong gestorven is, werd maar 41. Opera-liefhebbers die het voorbije seizoen de wereldcreatie meemaakten van Medusa van Ian Bell in de Munt, die zullen bij de naam van het mythologische personage Danae misschien een belletje horen rinkelen. Danae en Medusa deelden immers een wat gelijkaardig dramatisch lot. Ze werden allebei door een godheid overweldigd. In het geval van Danae leidde dat tot een zwangerschap en een zoon, namelijk Perseus. Richard Strauss componeerde in een late fase van zijn carrière de opera Die Liebe der Danae. En daaruit komt dit orkestraal tussenspel, gevolgd door de sopraan solo Wie umgibst du mich mit Frieden?

We zijn hier niet meer ver weg van de sfeer in de violetste lieden van Richard Strauss. Sopraan René Fleming zong de slotmonoloog van Danae uit de opera Die Liebe, de Danae late opera van Richard Strauss. Het orkest van het Mariinsky Theater stond onder leiding van Valery Gergiev. En we nemen nu een frisse duik in het verre verleden van de West-Europese muziek met werk van de Franse meester die een slordige 400 jaar geleden het levenslicht zag in Chaumes-en-Brie. Ik heb het over Louis Couperin, een Telg uit de bekende componistenfamilie de Couperins. En dit is een fantaisie voor orgel van Louis Couperin.

Organist Jean Rondeau speelde deze fantasie van Louis Couperin. En we luisteren nu naar een prachtige zangeres afkomstig uit Brugge, Deborah Cachet. Ze werd onder meer laureate bij William Christie's Jardin des Voix in 2019. Ze zong met een heel aantal vermaarde barok-ensembles zoals Les Talents, Lyrique, Les Arts Florissants, Le Poème Harmonique. En we horen haar nu samen met Scherzi Musicali, Belgisch ensemble onder leiding van Nicolas Achtem, in Lagrime Amare uit La Maddalena van Domenico Mazzocchi.

De bittere tranen van Maria Magdalena in de cantate La Maddalena van Domenico Mazzocchi met sopraan Deborah Cachet. En ik hoop dat ze haar zangcarrière heropstart na een pauze die ze heel erg nodig had. We hoorden voorts ook Lambert Colson op cornetto Scherzi Musicali onder leiding van Nicolas Achten. Vlaamse muzici laten internationaal hun sporen na in die wereld van de historische uitvoeringspraktijk. Zo ook deze gevierde muzici Jan de Winne op flauto d'amore, Marcel Pontzele op oboe d'amore en Rio Terracado op viola d'amore in dit concerto van Christoph Kraupner.

In dit concerto van Christoph Graupner concerteerden Jan de Winne op flauto d'amore, Marcel Ponsele op oboe d'amore, Rio Terracado op viola d'amore, Il Gardelino. Vormen zij samen en het was met veel amore dus. En hier is nog een grote muzikant uit onze contrijen, pianist Julien Liber met een sonate van Mozart. De beheerste eenvoud, de sereniteit en de elegantie die hij hierin aan de dag legt zijn meesterlijk.

Julien Liber speelde de sonate nummer 4 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het regent hier vanmiddag grote vertolkers van bij ons. Aan het woord zo dadelijk is tenor Thomas Blondelle, een Bruggeling, net zoals Deborah Cachet, die we daar straks hoorden. En ja, net zoals de man van de match in een eerdere wedstrijd van de Rode Duivels op het WK, Charles de Ketelare. En Thomas Blondelle zingt nu enkele liederen uit Franz Schubert's Die Schöne Müllerin. Of toch niet helemaal. Dit is Eine Schöne Müllerin in de bewerking van Daan Janssens.

Twee liederen uit Eine schöne Müllerin van Franz Schubert, bewerkt door Daan Janssens. En het loopt niet zo goed af voor der wanderer met zijn schöne Müllerin. Tot het nieuws van 4 uur speelt het Consortium Classicum nog de finale uit het octet van Anton Reicha.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is nu met zekerheid minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Om wie het precies gaat, is niet geweten. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Maar het DNA-onderzoek neemt veel tijd in beslag. De eerste slachtoffers zijn nu dus geïdentificeerd. Naast een Belg gaat het om een Spanjaard, 2 Britten, een Française en een Amerikaan. Bij de brand in Andalusië vielen 13 doden. Het agentschap Natuur en Bos heeft code oranje voor brandgevaar afgekondigd in alle Vlaamse natuurgebieden door de aanhoudende droogte en hitte. Je mag dus geen vuur maken zoals gewoonlijk, maar ook niet roken en je kinderen mogen er niet zonder toezicht spelen. Ook de hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. Wie een rookpluim ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Alle startplaatsen van de opleiding geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder andere door artificiële intelligentie te gebruiken. En daarom verliep alles deze keer met pen en papier en op één locatie. En dat is goed verlopen, zegt voorzitter van de examencommissie Jonas Brouwers.
2: Het klopt dat we aangekondigd hadden dat we zeer streng gingen controleren en ook zeer streng gingen optreden zodra dat er een onregelmatigheid vastgesteld werd. En dat is effectief gebeurd. We hebben 6 kandidaten die uitgesloten zijn van dit examen omwille van onregelmatigheden. En dat kan gaan van het bezit van een gsm of het dragen van een smart glass. En dat is ontolereerbaar en is streng gesanctioneerd geweest.
1: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Russische digitale netwerken. Volgens hen zitten die achter cyberaanvallen en sabotagepogingen die de Europese veiligheid moeten ondermijnen. De sancties viseren onder meer leden van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot veroordeelt de Russische acties en ondersteunt de Europese sancties. De Britse politie onderzoekt de moord op de Britse oud-politica Anne Whitcomb nu toch als een mogelijke terreurdaad. Volgens Britse media is er nieuwe informatie. Gisteren zei de politie dat niets wees op een politiek motief. Zaterdag werd een verdachte van 28 opgepakt. Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar huis. Ze was 78. In de jaren 90 was ze minister voor de Conservatieven. In 2019 stapte ze over naar de Brexit Party, nu Reform UK, de partij van de rechtspopulistische Nigel Farage. Het is warm, meestal zonnig ook, met temperaturen tot 32 graden in de Kempen. Ook morgen en de volgende dagen blijft het warm. In het zuiden en het oosten is er dan kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sylvia Broekaert.

Hij die woont in de beschutting van de Allerhoogste zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Zo luidt de aanhef van Psalm 91, waarop dit motet van Josquin des Prez is gecomponeerd. Qui habitat in adiutorio altissimi. Met het ongeëvenaarde Huilgas ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Het had iets van ontelbaar veel kerkklokken die samen luiden. Vindt u niet? Ook iets van Arvo Pärt eigenlijk. Onze meest recente keuze van Clara is een album met de intrigerende titel Bomba Flamenca. En dat is een imaginair requiem voor keizer Karel V. In die tijd, de 16e eeuw, waren heel wat Vlaamse muzici aan de slag in Spanje, aan het hof. Voeg daar nog de klankkleur aan toe van de Arabisch-Andalusische muziek en je krijgt een interessante mix met een heel rijke bezetting. Uitvoerders zijn het Franse ensemble La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion. En dit is een fragment uit die imaginaire dodenmis voor keizer Karel, uit de Missa Mille Regrets van Cristobal de Morales.

Een kleurrijke, mooie uitvoering door La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion. In het Kyrie Eleison uit de Missa Mille Regrets van Cristobal de Morales. Met wat toegevoegde klankkleuren uit het Midden-Oosten. En na de hemelse klanken die we daar straks kregen van Josquin des Prez, volgt nu ook een volkse frottola van dezelfde Vlaamse, Franco-Vlaamse meester die vooral in Italië heeft gewerkt. Scaramella. Va alla guerra. Hij trekt ten strijde, die Scaramella. En dat gaat over een clownesk figuur die oorlogje wil voeren. Ze bestonden dus al in de 16e eeuw, dat soort clowns. Hier is de Vlaamse tenor Stefan van Dijk samen met La Cetra d'Orfeo.

Courende stond onder leiding van Erik van Nevel in een intrada van Hans Leo Hassler. En de nu volgende melodie herkent u wellicht als het koraal O Haupt voll Blut und Wunden. De oorspronkelijke melodie van Hans Leo Hassler had een andere tekst, namelijk deze: Mein Gemüt ist mir verwirret. Hier is nogmaals Courende onder leiding van Erik van Nevel.

0: Pianist Igor Levit speelde dit koraalvoorspel van Johannes Brahms in een bewerking van Ferruccio Busoni.
1: De zomer van Clara.

We bleven nog even bij de koraalmelodie van de Lutheraanse kerk O Haupt voll Blut und Wunden, hier in een versie van Felix Mendelssohn, met accentus bariton Marcus Butter en het Ensemble Orchestral de Paris onder leiding van Laurence Ekilby. Franz Liszt, dat was een romanticus in hart en nieren. Niet alleen in zijn muzikale stijl, hij leidde ook een romantisch leven. In de late jaren 30 van de 19e eeuw leefde hij samen met de gravin Marie Dagout, die voor hem haar man had verlaten, een Parijse bankier. Ze ondernamen lange reizen, concertreizen waren dat meestal, naar Zwitserland en Italië. En de neerslag van die indrukken pende Liszt neer in zijn Année de Pèlerinage. Dit is een pianowerk daaruit gebaseerd op het sonetto 47 van de Italiaanse renaissance-dichter Petrarca, een ode aan de liefde.

Pianist Kim van den Brempt hoorden we in Sonetto 47 del Petrarca uit Année de Pèlerinage Italie van Franz Liszt. En tot het nieuws van 5 uur speelt de Berliner Philharmonica onder leiding van Kurt Sanderling het Allegretto uit de symfonie bijgenaamd De Beer van Joseph Haydn. Nog een mooie avond wens ik u bij Clara.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is een Belgische man geïdentificeerd als een van de slachtoffers van de Spaanse bosbranden. En 5 jaar na de verwoestende overstromingen probeert de Westerregio zich te wapenen tegen een nieuw drama. Er is nu met zekerheid minstens 1 Belg omgekomen bij de bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Maar Jeroen Rijgaard, nog niet alle slachtoffers zijn dus nu geïdentificeerd.
1: Nee, klopt, want het gaat eigenlijk niet zo snel. Dat komt omdat het DNA-onderzoek nogal wat tijd in beslag neemt. Maar dus 6 van de oorspronkelijk 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd. Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat, is nog niet geweten. Maar volgens Buitenlandse Zaken, bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand, dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die tot nu toe nog niet geïdentificeerd zijn. Nog even zeggen, het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit, een Britse, was dus al bekend. En bij de brand in Almeria in Spanje vielen dus samengeteld 13 doden in het totaal.
0: Dank je, Jeroen. En de bosbrand in Fontainebleau, vlakbij Parijs, is nog niet geblust. Maar de brand breidt zich niet verder uit, dat heeft de burgemeester gezegd. De brand heeft al zo'n 800 hectare vernield. Zo pas is een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de bovenste bodemlagen erg droog en is er dus een groot risico op een natuurbrand. Jeroen de Nagel van het Agentschap Natuur en Bos legt uit waar je op moet letten.
2: Bij code oranje vragen we eigenlijk met aandrang om niet te roken en geen vuur te maken in onze bossen en natuurgebieden. Ook op de paden te blijven en geen afval te laten rondslingeren. We raden aan om in de rand van het natuurgebied te blijven. Zo ben je er snel terug uit, mocht er iets gebeuren. En ook geen kinderen onbewaakt achter te laten. En we vragen ook om alle verdachte zaken, bijvoorbeeld een rookpluim, meteen te signaleren via het nummer 112.
0: Ook de hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. In het Antwerpse district Ekeren is een zwemmer van 18 jaar in de problemen geraakt in de Ekerse putten. Een duikster zag het incident toevallig gebeuren en kon het slachtoffer uit het water halen. Ze startte de reanimatie, waarna de hulpdiensten overnamen. De jongeman is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De Antwerpse politie benadrukt dat zwemmen in de Ekerse putten gevaarlijk en verboden is. Morgen is het 5 jaar geleden dat de Westerregio te kampen kreeg met immense overstromingen. Ook de stadslijn Boer tussen Verviers en Eupen. Hoe ver staan ze er met de heropbouw en de toekomstplannen? Peter de Kroebele trok naar Lemboer.
3: De Vesder kabbelt nu rustig. 5 jaar geleden stond het water hier meters hoog. Er komt een nieuw administratief centrum, een evenementenzaal en huizen langs de oever. Steven Vermeulen van het Centrum voor Risicoanalyse van de Klimaatverandering.
4: Ze hebben een aantal woningen die geen ruimte meer hadden voor water, die hebben ze ruimte gegeven. Allerlei maatregelen, zowel met Europese subsidies als met subsidies van de Waalse regering en federaal.
3: Lemboer pakte het goed aan.
4: Lemboer is eigenlijk een voorbeeld van een gemeente die proactief gehandeld heeft en proberen samen te werken met andere gemeenten. En die samenwerking is eigenlijk de sleutel tot oplossingen, want alleen kan een gemeente het niet aan.
3: Klimaatminister Jean-Luc Krukke zegt ook dat de administratie die algemeen te log is.
5: Eerst en vooral een vraag om qua administratieve simplificatie te krijgen. En we moeten het leven van de gemeente vereenvoudigen.
3: Intussen bouwen ze hier voort om zich te wapenen tegen nieuwe overstromingen en tegen de klimaatcrisis.
4: De urgentie wordt onderschat. Het probleem zelf is er, maar de urgentie, wij zeggen, steek een tankje bij.
0: Alle startplaatsen van de opleiding geneeskunde, tandheelkunde en dierengeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Het is goed nieuws dat alle startplaatsen ingevuld zijn, zegt voorzitter van de examencommissie Jonas Brouwers.
6: Het is zo dat de Vlaamse regering de startquota verhoogd heeft omwille van het tekort in bepaalde specialisaties. En we zien dat vandaag die startquota ingevuld geraken. En dus de bedoeling is dat die mensen op termijn, en dat gaat dan over 10 à 15 jaar duidelijk zijn, op de arbeidsmarkt de geneeskunde kunnen versterken.
0: Bij het examen werden 6 deelnemers uitgesloten omdat ze bijvoorbeeld betrapt werden met een smartphone. Een van hen wordt de komende 3 edities van het examen uitgesloten. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Russische digitale netwerken. Volgens hen zitten die achter cyberaanvallen en sabotagepogingen die de Europese veiligheid moeten ondermijnen. De sancties viseren onder meer de leden van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Minister van Buitenlandse Zaken Prevo veroordeelt de Russische acties en ondersteunt de Europese sancties. De ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo breidt zich verder uit. In nog 2 provincies zijn besmettingen vastgesteld. Van de 5 patiënten daar zijn er 3 overleden. Totale aantal vastgestelde besmettingen in Congo is opgelopen tot bijna 2000, waaronder 702 sterfgevallen. Licht bewolkt vanavond en vannacht en opnieuw zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog warm en zonnig met temperaturen tot 34 graden. In het zuiden en het oosten is er kans op onweer. Vanaf vrijdag minder warm, maximaal onder de 30 graden. Vooraan zeker 1 Belg is omgekomen bij de Spaanse bosbranden. Dat is nu officieel bevestigd. Voorlopig is van 6 overleden slachtoffers nog niet duidelijk om wie het gaat. Vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Django met Nicky Aerts.
8: Goedemiddag, we beginnen er hier vandaag aan met een lyrische ode aan een aantal creaturen uit de verhalen van Shakespeare. Met de Parley of Instruments onder leiding van Paul Nicholson. Welkom bij Django.

The Parley of Instruments, onder leiding van Paul Nicholson, met een redelijk eclectische ouverture uit A Lyric Ode on the Fairies, Aerial Beings and Witches of Shakespeare. De jonge Engelse componist Thomas Linley schreef die ode in 1776. Messiah van George Friedrich Händel ging in 1742 in première in Dublin. Het moest de wat slabakkende carrière van Händel een nieuw elan geven. En of het dat deed, hij verliet Dublin na de première met wat meer geld op zijn rekening. Helen Charleston met het Iers barokensemble en He Shall Feed His Flock Like a Shepherd uit dat meesterwerk van Händel, Messiah.

Alan Charleston met het Irish Baroque Orchestra onder leiding van Peter Whelan. And he shall feed his flock like a shepherd uit Messiah van Handel. Een bewerking van de zomer van Antonio Vivaldi nu voor marimba door het Quatuor Ardeo. Een mooi eerbetoon met het nodige respect voor het origineel.

0: percussionist en marimba-speler Vasilena Serafimova, samen met het Quatuor Ardeo, een vruchtbare samenwerking. Hier met een bewerking voor marimba van de zomer uit de 4 seizoenen van Vivaldi. Nog een bewerking, maar nu voor piano, van een middeleeuws chanson van Gilles Binchois.
1: Go yellow!
2: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
3: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
2: Meer info

Blindman Quartet met hun interpretatie van polyfone muziek. Hier met La Déploration de Johannes Ockeghem van Josquin Depré. De Armeense muzikant Vardan Hovhannisyan woont al geruime tijd in Brussel, van waaruit hij samen met Emre Gültekin, Belg van Turkse origine, in diverse formaties speelt. In 2015 brachten ze samen een album uit ter nagedachtenis van de Armeense genocide, die 100 jaar eerder begon in Adana. Meteen goed voor de titel van de plaat. Daarop staan traditionals, maar ook eigen werk.

Emre Gültekin op de Duk, Vardan Hovhannisyan op sas, Joris van Vinkerooyen op contrabas en Simon Leleu die op allerlei snaarinstrumenten speelt. En dit is muziek van de Marokkaanse zangeres Amina Alaoui, die hier met haar groep een mix brengt van Arabische, Andalusische en Spaanse muziek. Denk fado en flamenco in een glas met veel ijs.

Arco Iris van Amina Alaoui. En dit is de Duitse gambiste Hille Perl met Arpeggiata en Fantasia van Karl Friedrich Abel.

hele perl op gamba met Arpeggiata en Fantasia van Carl Friedrich Abel. We blijven in de 18e eeuw en in Duitsland voor muziek van Georg Philipp Telemann. De Amsterdam Baroque Soloists spelen nog de trio-sonate in Best Klein voor u tot aan het nieuws van 6 uur.

0: 6 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is een Belgische man geïdentificeerd als een van de slachtoffers van de Spaanse bosbranden. En 5 jaar na de verwoestende overstromingen probeert de Vesder-regio zich te wapenen tegen een nieuw drama. Er is nu met zekerheid minstens 1 Belg omgekomen bij de bosbrand in het zuiden van Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Maar Jeroen Rijgaard, nog niet alle slachtoffers zijn dus geïdentificeerd.
1: Nee, klopt. Gaat niet zo snel, want het DNA-onderzoek neemt natuurlijk veel tijd in beslag. Maar dus 6 van de oorspronkelijke 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd. Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belg. Een Belgische man is dat. Om wie het precies gaat, dat is nog niet geweten. Maar ja, volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk ja, zijn er dan nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. Hè? Het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit was dus wel al bekend. Een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk was dat. En nog even samenvatten, ja, als we alles optellen bij de brand in Almeria vielen dus 13 doden.
0: Dank je, Jeroen. En de bosbrand in Fontainebleau, vlakbij Parijs, is nog niet geblust. Maar de brand breidt zich niet verder uit. Dat heeft de burgemeester gezegd. De brand heeft al bijna 1000 hectare vernield. Er is ook een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de bovenste bodemlagen erg droog en is er dus een groter risico op een natuurbrand. Bij code oranje mag je geen vuur maken, zoals gewoonlijk, maar ook niet roken en kinderen mogen niet zonder toezicht spelen. Het agentschap Natuur en Bos volgt nauwgezet de situatie op het terrein, zegt woordvoerder Jeroen de Nagel.
2: Onze boswachters en regiobeheerders verkeren in een hogere staat van paraatheid. Die werken samen met de brandweer en andere hulpdiensten om de situatie zo goed mogelijk te monitoren. Onze brandtorens in de provincies Antwerpen en Limburg zijn nu ook bemand. Als er mogelijke verdachte rookpluimen zijn, dat die daar kunnen snel opgemerkt worden.
0: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 in de problemen gekomen in het buitenzwembad De Warande. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt ook de politie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en begonnen meteen met de reanimatie. Intussen is het kleutertje in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. En ook in het Antwerpse district Ekeren kwam vanmiddag een zwemmer van 18 in de problemen in de Ekerse putten. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een duikster kon hem uit het water halen en de reanimatie starten. Morgen is het 5 jaar geleden dat de Vesder-regio te kampen kreeg met immense overstromingen waarbij 40 doden vielen. Ook de stad Limbourg werd getroffen. Hoe ver staan ze er met de heropbouw en de toekomstplannen? Peter de Kroebele trok naar Limbourg tussen Verviers en Eupen.
3: 5 jaar geleden stond het water hier meters hoog. Nu kabbelt de Vesder rustig. Er komt een nieuw administratief centrum, een evenementenzaal en huizen langs de oever. Burgemeester Valérie Desjardins zegt dat er hard gewerkt wordt voor een volledige heropbouw.
4: On est en plein chantier. Il faut être positif et se dire qu'on construit une ville qui sera adaptée au changement climatique pour les générations futures.
3: Een stad die zou klaar zijn voor de klimaatverandering. Limbourg gaf het water meer ruimte door verbreding van de stroom. Steven Vermeulen van het centrum dat klimaatverandering analyseert.
5: Limbourg is eigenlijk een voorbeeld van een gemeente die proactief gehandeld heeft en probeert samen te werken met andere gemeenten. En die samenwerking is eigenlijk de sleutel tot oplossingen, want alleen kan een gemeente het niet aan.
3: Intussen bouwen ze hier opnieuw op, klaar voor de toekomst, maar de aanpak kan nog beter.
5: De urgentie wordt onderschat. Het probleem zelf is er, maar de urgentie, wij zeggen, steek een tandje bij.
0: Het Hongaarse parlement stemt rond deze tijd over een amendement aan de grondwet, waardoor onder meer de president uit zijn ambt wordt gezet. De partij van premier Péter Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement en heeft daarmee ook de macht om de grondwet aan te passen. Het amendement zal er dus zo goed als zeker komen. Pauline Lambert, wat staat er precies in?
6: Wil dat de ambtstermijn van de president eindigt de dag nadat het amendement van kracht wordt. Maar de president moet daarvoor zelf dat amendement eerst ondertekenen. Als hij dat weigert te doen, dan wil Magyar met een andere procedure de president afzetten. De saga is al een tijdje bezig. Magyar heeft vanaf dat hij aan de macht kwam gezegd dat de president moest opstappen, omdat hij volgens hem enkel de belangen van de vorige premier, Viktor Orbán, dient. Maar de president weigert dat en zegt dat de eis van Magyar dat hij opstapt dan weer tegen de grondwet is. Ook mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de manier waarop deze grondwetswijziging er komt. Human Rights Watch bijvoorbeeld zegt dat de rechtsstaat in Hongarije net nog meer bedreigd zal worden in plaats van hersteld als de procedures om de president af te zetten omzeild worden. In heel deze hijsa is oud-premier Orbán trouwens opvallend afwezig. Hij is in de Verenigde Staten om daar de halve finales en de finale van het WK voetbal bij te wonen.
7: Dankjewel, Paulien. Het weer licht bewolkt vanavond en vannacht en opnieuw zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog warm en zonnig, temperaturen tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er kans op onweer. Vanaf vrijdag minder warm, bij maxima onder de 30 graden. Vooraan zeker één Belg is omgekomen bij de Spaanse bosbranden. Dat is nu officieel bevestigd. 6 overleden slachtoffers zijn nog altijd niet geïdentificeerd. Vermoedelijk zijn daar nog 2 Belgen bij. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Django met Nikki Aarts.
9: Goeie avond en welkom terug bij Django.

het Nederlandse ensemble Roktet met het tweede deel uit het dubbelstrijkkwartet van Nikolai Afanasieff. We gaan verder met het eerste deel uit het tweede pianoconcerto van Frédéric Chopin met Christian Zacharias aan de piano.

Christian Zacharias speelt niet alleen piano op dit eerste deel uit het tweede pianoconcerto in F-klein van Frédéric Chopin. Hij leidt tegelijkertijd ook het Orchestre de Chambre de Lausanne. In Estland wordt graag veel en ook goed gezongen. Het Estonian Philharmonic Chamber Choir met een van de zogenaamde Kurpian songs. Vertaald naar het Engels kreeg dat lied de titel Hey, Down the Hill, Down the Hill.

De stemmen van het Estonian Philharmonic Chamber Choir met het eerste lied van de 5 Kurpien Songs van Henrik Mikolaj Gurecki, die traditionele volksliederen bewerkte uit de verzameling Kurpien Forest in Song van Vladislav Skierkowski. De stemmen van het Estonian Philharmonic Chamber Choir met het eerste lied van de 5 Kurpien Songs van Henrik Mikolaj Gurecki, die traditionele volksliederen bewerkte uit de verzameling

De Poolse jazzpianist Leszek Mosder met muziek van die andere grote Poolse pianist en componist Krzysztof Komeda. Pianospelen staat voor Leszek gelijk aan overleven. Jazz geeft hem sowieso de vrijheid die hij in andere genres niet vindt. Een Zweedse traditional nu met Paolo Freso op trompet en Lars Danielsson op contrabas.

De Deense gitarist Jacob Bro met zijn trio, dat nog bestaat uit contrabassist Thomas Morgan, Bro's muzikale soulmate, en drummer Joey Barron. The Milk Factory is een groep muzikanten rond pianist Thijs Troch. Voor het volgende nummer gingen ze in zee met de Zweedse zangeres Hanna Tolf. Dit is Gongarhucht, Schommelhoog.

De Gentse band The Milk Factory met Hanna Tolf. Twee van de bandleden ontmoetten haar in Göteborg en bracht haar gewoon mee naar huis. Zo eenvoudig is dat. Veel muziek nu van Goran Bregovic. Zijn muziek is sterk beïnvloed door volksmuziek uit de Balkan. Zo ook op de soundtrack van La Reine Margot. Al komt hij in dit slaapliedje wel minder heftig uit de hoek dan we van hem gewend zijn.

Lullaby uit de film La Reine Margot. Een romcom, een romantische komedie gebaseerd op het gelijknamige boek van Alexandre Dumas. De soundtrack is van Goran Bregovic-Jawel, hier met een slaaplied, dus Lullaby. We gaan nog lang niet slapen, maar brengen u wel op zachte wijze naar het nieuws van 7 uur met Anja Lechner en Vasilis Tsabropoulos.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is minstens één Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd, want het DNA-onderzoek duurt lang. Maar 6 van de oorspronkelijk 12 onbekende slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd, zegt buitenlandjournalist Jeroen Rijgaard.
2: Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat is nog niet geweten, maar volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. En het 13e slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. Bij de brand in Almeria, daar in Spanje, vielen dus 13 doden in het totaal.
1: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een jongen van 5 in de problemen gekomen in het buitenzwembad De Warande. Dat bevestigt de politie. Het kind werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De Warande blijft morgen dicht. En ook in het Antwerpse district Ekere raakte vanmiddag een zwemmer van 18 in levensgevaar in de Ekerse putten. Een duikster kon hem uit het water halen en de reanimatie starten. In Ter Apel in Nederland wordt de hele zone rond het asielcentrum een veiligheidsrisicogebied. Er zal onder meer gefouilleerd mogen worden. Er komen extra camera's op het terrein en er komt ook een dagopvang. In Ter Apel moeten asielzoekers die Nederland binnenkomen zich aanmelden. Het centrum zit overvol omdat er te weinig mensen doorstromen naar de rest van Nederland. Daardoor moeten vooral mannen buiten blijven. De voorbije dagen waren er verschillende mesaanvallen en is er regelmatig gevochten. Daarom hadden hulporganisaties zoals het Rode Kruis zich tijdelijk teruggetrokken. Het Hongaarse parlement heeft een wijziging aan de grondwet goedgekeurd, waarmee de president uit zijn ambt wordt gezet. President Sólyom is een aanhanger van de vorige premier Orbán. Het amendement wordt wel liever pas van kracht wanneer de president dat zelf ondertekent en hij kan dat weigeren. Pauline Lambert, is het dan zeker dat de president moet vertrekken?
3: Wel, Peter Madjar heeft gezegd dat hij de president desnoods met een andere procedure zal afzetten. Hij ziet die president als een marionet van de vorige premier Viktor Orbán, die niet onafhankelijk werkt. De president zelf ontkent dat. Madjar heeft aan zijn kiezers beloofd om Orbán-getrouwen in hoge functies, onder wie ook de president, te verwijderen. Maar mensenrechtenorganisaties maken zich er zorgen over dat hij de gewone procedures omzeilt. Dat kan hij met behulp van de 2/3 meerderheid die zijn partij heeft in het parlement.
1: Dankjewel, Pauline. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor het Franse Lens, de club waar hij zijn profcarrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Vorig seizoen speelde hij bij Anderlecht. We krijgen een licht bewolkte avond en nacht met minima tot 21 graden. En ook de volgende dagen blijft het warm en zonnig. Temperaturen dan tot 34 graden. In het zuiden en het oosten is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Django met Nicky Aarts.
5: Goedenavond. Wat dacht u van een zeemanslied om dit uur in te zetten? Bill Smith, Jim Hall, Monty Budwig en Shelly Man hebben er anders wel zin in.

een sea shanty. A. Rovin met een vrolijk klinkende Bill Smith op klarinet, Jim Hall op gitaar, Monty Budwick op contrabas en Shelly Mann op drums. Over een matroos gaat het die al zijn geld verkwanselt en piraat wordt op zee. My Funny Valentine nu met Bill Evans aan de piano en Jim Hall op gitaar.

My Funny Valentine, een van de vele nummers die Lawrence Hart samen met Richard Rodgers schreef in de eerste helft van de vorige eeuw. Hier zonder tekst met Bill Evans op piano en Jim Hall op gitaar. Kay Winding en zijn Incredible Trombones nu met Black Coffee. Goeie keuze zou ik denken, maar misschien niet op dit uur van de dag.

Shirley Scott samen met Stanley Turrentine. Tot vorig seizoen een vaste waarde in Caramba met Sugar als wekelijkse afsluiter. Maar tegenwoordig doen we het met Sudden Exit van Jurgen Emborg. Ook deze zomer, elke zaterdag trouwens, tussen 6 en 8 s'avonds zijn we van de partij to entertain you. Maar dat is dus pas voor zaterdag. Vanavond is Samara Joy te gast op Gentjaas.

Samara Joy met haar band and A Fool in Love van Donovan Austin. Ze is van de Bronx en komt uit een muzikale familie. De R&B, waar ze mee opgroeide, en de gospels die ze zong in het koor, in het kerkkoor, legden een goede basis voor wat ze nu brengt. Ze is nog maar 26 en hoe ze live klinkt, dat kan u vanavond horen op Gent Jazz. Straks om 7:15 is de mainstage voor haar. Trompetist en componist Wynton Marsalis was ook al een paar keer te gast in Gent. Vorig jaar ook nog in Brussel bij Bozar. Dit is het Calidor String Quartet met het eerste deel uit het eerste strijkkwartet at the Octoroon Balls van Wynton Marsalis.

Wynton Marsalis vond de inspiratie voor zijn strijkkwartet at the Octoroon Balls in New Orleans. U hoorde het eerste deel door het Caledore String Quartet. En dan luisteren we nu naar een van de bekendste werken van Claude Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune. Hij vond zijn inspiratie dan weer bij een gedicht van Mallarmé. Anima Eterna Brugge, onder leiding van Jos van Immerzeel.

Jos van Immerzeel met Anima Eterna en het dromerige prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy. De Brusselse pianist Mathieu Intaal nu met de Norgeklasse en met etude nummer 4, 5 en 6 van 12 etudes van Alexander Scriabin.

Mathieu Irmtaal met 3 etudes van Scriabin. Eind deze maand speelt hij samen met violiste Elsa de Lacerda in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Hartje Brussel. Even checken online als je erbij wil zijn voor meer details. We ronden af met Nino Rota en het Allegro Moderato uit het Concerto in G Groot voor harp en orkest met Jennifer Swartz op harp en het Orchestre du Grand Montréal onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Fijne avond nog met Clara.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Wetter in Oost-Vlaanderen is een jongetje van 5 in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in de problemen gekomen in het water van het openluchtzwembad De Warande en is ter plaatse gereanimeerd. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Na het incident werd het zwembad gesloten. Dat verliep moeilijk, zegt collega Thijs Nijrink ter plaatse.
1: Na de feiten is er wat commotie ontstaan. Niet iedereen wou meteen het zwembad verlaten toen dat werd gesloten. En dat zwembad blijft ook morgen dicht, want natuurlijk die redders die zijn echt danig onder de indruk van wat er gebeurd is. Die worden ook begeleid. En er zal ook gekeken worden wat er moet gebeuren om zulke feiten in de toekomst te vermijden. Maar daarvoor is het natuurlijk afwachten op de resultaten van het onderzoek om te weten waar het precies is fout gelopen.
0: Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco, de zogenaamde lucht-luchtwaterpomp. Warmtepomp liever. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt minister de Prater.
2: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
0: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is al zowat 1000 hectare natuur in de as gelegd. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos. Vermoedelijk is die aangestoken. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur. Maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-École.
3: Die brand is absoluut nog niet onder controle. Ongeveer 1000 hectare van dat enorme bos is ondertussen in de as gelegd. Dat is ongeveer een vijfde. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard, maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
0: Sport Julien Mahé stopt als bondscoach van de Belgian Lions. Dat is de nationale mannenbasketploeg. Mahé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor Lens, de Franse vice-kampioen en de club waar hij zijn carrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Afgelopen seizoen speelde hij bij Anderlecht. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken, met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. In concert met Tine de Donder.
5: Een goede avond. Gent Jazz is volop aan de gang. Op dit moment gaat jazzzangeres Samara Joy aan haar set beginnen. Maar wij gaan hier vanavond terugblikken op Jazz Middelheim eerder dit jaar. Op zondag 24 mei was daar pianist Fred Hirsch te gast. Zij was de grote naam van die avond. Hij speelde met zijn trio in de grote tent. Gewoon een piano met bas en drums. Simpeler kan een jazztrio niet zijn. En toch maakt Fred Hirsch daar iets bijzonders van. Hij speelde onder andere Everybody's Song But My Own van Kenny Wheeler. Ook Ornette Coleman's and Lonely Woman, Misterioso van Thelonious Monk. En ook 2 stukken van zijn nieuwe ECM-album. Waaronder het prachtige The Surrounding Green. En dat staat hier allemaal klaar voor u. We gaan er samen naar luisteren. Fred Hirsch op Jazz Middelheim.

Fred Hirsch met zijn trio op Jazz Middelheim afgelopen lente. En dat trio bestaat nog uit Felix Moosholm op contrabas en Jochen Rukert aan de drums. En Fred Hirsch die komt wel vaker naar België. Muzieksamensteller Joris Prekler had keuze genoeg om nog een concert van Hirsch aan dit optreden te koppelen. En hij koos voor een heel mooie passage van Fred Hirsch, ook in Antwerpen, maar dan 20 jaar geleden. Want op 1 juni 2006 speelde Fred Hirsch een intiem concert met Toots Thielemans. Ze kenden elkaar al jaren. Fred Hirsch die begeleidde Toots 5 jaar lang op al zijn Amerikaanse optredens. En ze hebben ook heel veel samengespeeld in Europa en in Brazilië. De sleutel tot hun verstandhouding was een gedeelde liefde voor de muziek van Bill Evans. Dezelfde ingetogenheid, dezelfde gevoeligheid voor ruimte en stilte. Ze gaan hier samen beginnen met iets van Paul Simon, I Do It For Your Love.

0: Fred Stearns.
1: Fred Hirschfeld. Maestro Fred Hirsch.
2: Ja, Fred Hirsch met Toet Tielemans. Een concert vanuit de luchtbal in Antwerpen 20 jaar geleden, waarvoor ze een heel warm applaus kregen. Zeker voor dit nummer, Nummer Kietepa van Jacques Brel, speelden ze. Wij gaan dan afronden met een eerbetoon aan Toets door mondharmonica-speler Grégoire Marais. Een ongelofelijke artiest die speelde samen met Kenny Werner aan de piano en met Brussels Philharmonic een tributeavond aan Toets. Veel dank om te luisteren. Mooie avond nog en heel graag tot een volgend concert.

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid na contact met de Guardia Civil in Spanje. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd, een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is er brand uitgebroken in dat bos. Vanmiddag is een nieuwe brandhaard ontstaan, vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog, luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard, maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
0: Minister van Klimaat, Jean-Luc Crucke, vraagt intussen dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Crucke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven dus niet meetellen binnen de begroting. Tijdens de laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Crucke in Ter Zake. Het is de realiteit.
2: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budgetnood, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening, zet de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
0: In Hotel Helchter is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Het parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, zegt Laurien van der Heijden.
3: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
0: Nog dit, een vrouw uit Leuven heeft per ongeluk een erg gevaarlijke schorpioen uit Egypte mee naar huis genomen. Op reis werd ze gestoken door het dier. Ze stak de schorpioen in een doosje om in het ziekenhuis in Egypte het juiste antigif te kunnen krijgen. Ze zegt dat ze daarna een doosje uit het oog is verloren.
4: Ik had die schorpioen dus mee in een doosje in mijn chacos om die te laten zien. Ik dacht, ja, ik ga die hier niet vrij laten, dus ik heb dat in dat doosje bewaard. En ik had pas op de luchthaven door dat die schorpioen nog altijd in mijn chacos zat. En dan heb ik ontdekt dat het een doodsteker was en dat het de gevaarlijkste soort was van de wereld. Dus besefte ik wel, ik weet niet, we moeten oftewel hem doodmaken, oftewel naar het dierenopvangcentrum brengen.
0: Ja, dat laatste heeft ze ook gedaan. De 5-streepschorpioen verblijft nu in het natuurhelpcentrum in Oudsbergen. De vrouw heeft geluk gehad, ze bleek weinig gif in haar lichaam te hebben. Vannacht wat wolkenkans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel die branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen op de Promenade des Anglais, net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli een andere betekenis daar, zegt Steven de Kranen in Nice.
1: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd, de halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
0: In Hotel Helchter is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, vertelt Laurien van der Rijden.
2: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd, 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling, maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
0: Het weer vannacht wat wolken met kans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten van het land kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. 9 Europese landen gaan samen met Oekraïne een coalitie vormen die Europa moet beschermen tegen ballistische raketten. Dat is afgesproken op een bijeenkomst in Parijs. De zogenaamde Coalition of the Willing wijst op de toenemende dreiging van raketten en pleit voor een gezamenlijke verdediging. België is daar voorlopig niet bij. Ballistische raketten zijn veel moeilijker te onderscheppen dan kruisraketten en drones. Oekraïne heeft er veel ervaring mee door de oorlog met Rusland en kan die delen. Op dit moment wordt de hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. Er zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg is. En vanavond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. En vraagt om reisadvies vooraf te checken. De brand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. Er is nu al 1200 hectare natuur vernield. De brand brak gisteravond uit. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Het vuur bestrijden verloopt moeizaam, vertelt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden, want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau en echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: Minister van Klimaat, Jean-Luc Crucke, wil dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Crucke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven niet meetellen in de begroting. Tijdens de laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Crucke in ter zake. Het is de realiteit.
2: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budgetnood, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
0: Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli daar een andere betekenis, zegt Steven de Kranen in Nice.
3: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd de halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
0: Vannacht wat wolken, kans op een buitje in het zuidoosten en tot 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Zo maandag 13 juli zit erop. Een goede nacht.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.